0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Stef Boonstra met het NWS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakt nu bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna zullen de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse pers de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs. Daarna breekt overal de zon door. Wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent op het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakte net bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt, is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. En die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. Het is een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Hartstikke bedankt.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Stef Wanstra met het NOS-journaal. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad vanaf de Bahama's. Op de Bahama's was het vandaag een feestdag vanwege de 53e onafhankelijkheidsdag. Volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Dit is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 2:30 in botsing met een personenauto. Later werd duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen van het ongeluk. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond raakte, is niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House. Dat is een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat koning Charles zijn kleinkinderen al jaren niet had gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En in Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11:00 s'avonds werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna zullen ook de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint straks in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door en dan wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NWS-journaal. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Op de Bahama's was het vandaag eigenlijk een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Maar volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Lokale vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond. En dat is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar dus agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond is geraakt, is niet bekend. In verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu in Nederland alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is nog zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. Het wordt dan maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. Apple sleept OpenAI voor de rechter. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Anne Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de Britse politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Lokale vliegtuigen blijven nu voorlopig aan de grond totdat de oorzaak van het ongeval bekend is. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen botste op een personenauto. De politie maakte later bekend dat daar 2 agenten in zaten, van wie 1 het ongeval niet heeft overleefd. De andere agent is zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal. De wedstrijd tegen België eindigde in 2-1. België wisselde de keeper Courtois vanwege een blessure. Daarna hield invaller Lammers een schot van de Spaanse spits Merino niet tegen. In de halve finale speelt Spanje straks tegen Frankrijk. Die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. Het weer, de ochtend begint in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land gaat om 8 uur vanochtend het Nationaal Hitteplan in, vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Radio Lelystad. Radio Lelystad. 90.3 FM.

0: Lokaal nieuws.
1: Zijn energierekening is opvallend laag, zijn koelkast leeg, zijn voordeur wordt niet gebruikt, er staan meer dozen dan meubilair, de slaapkamers zijn niet bereikbaar en hij lijkt bij de buurvrouw te wonen. Hij gebruikt de woning in de Witte Zeestraat alleen nog als opslag, concludeerde Centrada, en de corporatie stapte voor ontbinding van het contract naar de rechter. Ik ben vaak bij de buurvrouw, erkende de man, maar ik woon thuis. Ik slaap op de bank, ik leef zuinig, ik heb genoeg aan een elektrische kachel en ik douche niet. Watervrees. En ik gebruik de achterdeur omdat daar mijn scootmobiel staat. Merkwaardig verhaal, dus de rechter, maar niet onmogelijk en zeker niet aantoonbaar onjuist. En verder ging het hier om een kort geding en is geen sprake van het vereiste spoedeisende belang. Weliswaar is er een wachtlijst voor deze woningen, maar voor een uitzetting, een stap met grote gevolgen, is nader onderzoek nodig. En dus mag de huurder vooralsnog blijven. Een 41-jarige verdachte van misbruik van een 4-jarig buurmeisje is vrijgesproken omdat haar verklaring kan zijn beïnvloed door een sturende vraag in het verhoor en door eerdere gesprekken met volwassenen. Er werd DNA aangetroffen op haar onderbroek, maar het is onduidelijk of dat van sperma is. Hij was net naar de wc geweest, had zijn handen niet gewassen toen het buurmeisje kwam en hij had haar opgetild, zegt hij, en dat kan niet op grond van het dossier worden weerlegd. Het meisje wilde spelen met zijn dochtertje, maar hij was alleen thuis. En zij vertelde later dat hij haar broekje naar beneden had getrokken en had betast. Maar de rechters merkten onder meer op dat de ondervrager gericht vraagt naar haar vagina, terwijl zij het in haar eerste verhaal over haar billen had gehad. Ook gebruikt ze woorden waarvan later is gebleken dat ze de betekenis niet kennen. In Zeeland is inschrijven voor de avondvierdaagse is weer open. Voor 8 euro kun je van 14 tot en met 17 juli routes van de keuze 15 of 25 kilometer rijden. Losse dag kan ook voor 3,50. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis mee met betalende begeleiders. Inschrijven kan via de site van de organisatie tourclubflevoland.nl. Ter plekke inschrijven voor de start 14 juli om 6 uur 's avonds bij Sportpark Schouw kan ook, maar dan betaal je een tientje.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben vandaag opnieuw te maken met fraai zomerweer in Lelystad. De zon schijnt volop en het blijft droog. Bij een matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 27 graden. Daarmee is het warmer dan de afgelopen dagen. Vanavond blijft het nog aangenaam warm. Bij zonsondergang is het 20 graden. Daarna daalt de temperatuur bij weinig bewolking naar een graad of 16. In het weekend houdt het droog en vrij zonnige zomerweer aan. Het wordt zelfs een fractie warmer. Na het weekend blijft het droog en is het nog volop zomer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Ze werkten aan producten als de iPhone en stapten daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Widdecombe werd eergisteren doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of de politica en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Widdecombe was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Het is volgens lokale bestuurders een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke wijk Marienvelde. Over het motief van de gijzelnemer of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Het weer. Eerst in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land geldt straks vanaf 8 uur het Nationaal Hitteplan vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Aanbieders van Jeugd GGZ, Therapeutisch Centrum GGZ en Dr. Bosman maken lopende behandelingen in Lelystad af, dus de cliënten hoeven niet te switchen. Dat meldt het stadsbestuur, dat zegt afspraken daarover te hebben gemaakt. De twee instellingen nemen sinds begin deze maand geen nieuwe contracten meer aan. Ze hebben zich in Lelystad niet meer ingeschreven, omdat ze niet kunnen leven met de voorwaarden die de gemeente stelt. Lelystad is al enkele jaren bezig met pogingen grip te krijgen op de kosten van de jeugdzorg. Dat leidt tot besparingen, maar ook tot bestuurlijke problemen en wrijving met aanbieders. Restaurantketen HJ heeft deze week geprobeerd via de Raad van State alsnog toestemming te krijgen voor laadpalen en een drive-thru bij zijn vestigingen langs de A6 bij Lelystad, de Lepelaar en de Aalscholver. Rijkswaterstaat wil die niet verlenen. De combinatie met bijbehorende rijstroken en borden zou te veel verwarring veroorzaken op de verzorgingsplaatsen waar de restaurants staan. Die kennen een erg grote verkeersdrukte, betoogt Rijkswaterstaat. De uitspraak wordt over 6 tot 12 weken verwacht. De aannemer heeft het hoogste punt bereikt van spoordok 1, 2 en 3. Het complex flats van Centrada dat wordt gebouwd ten westen van station in Hansenpark. De bedoeling is dat de eerste huurders begin volgend jaar hun sleutels krijgen. Het complex bestaat uit studio's en 2, 3 en 4 kamerappartementen. Enkele delen zijn bestemd voor starters, doorstromers en senioren. Er komen ook ontmoetingsruimtes en ruimte voor een zorgverlener. De huurprijzen liggen, prijsbouw van nu, tussen de 550 en 1500 euro, inclusief servicekosten. Na Spoordok volgt een tweede fase, waarin een ontwikkelaar nog minimaal 150 woningen en commerciële voorzieningen realiseert.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is dit weekend prima zomerweer in Lelystad. Tijdens de eerste uren van de dag kan zowel vandaag als morgen wel lage bewolking voorkomen, maar de zon brandt deze al snel weg. Daarna is de lucht meestal strak blauw. Met veel zon wordt het vanmiddag 27 of 28 graden. Daarbij waait de wind matig vanuit het noordoosten, windkracht 3 in de stad. Morgen is de wind iets sterker, maar meer dan windkracht 4 verwacht ik niet. Na het weekend hebben we ook nog te maken met droog en vrij zonnig zomerweer. Mogelijk wordt het dinsdag of woensdag tropisch warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van die supermarkt is ruim afgezegd. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI. Het bedrijf zegt in een reactie helemaal geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 2:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is op zoek naar getuigen van het incident. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Harry en Meghan vertrokken 6 jaar geleden naar de VS en legden toen hun koninklijke taken neer. Het weer. De dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Daarbij staat aan de kust een vrij krachtige wind. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Aanbieders van Jeugd GGZ, Therapeutisch Centrum GGZ en Dr. Bosman maken lopende behandelingen in Lelystad af, dus de cliënten hoeven niet te switchen. Dat meldt het stadsbestuur, dat zegt afspraken daarover te hebben gemaakt. De twee instellingen nemen sinds begin deze maand geen nieuwe contracten meer aan. Ze hebben zich in Lelystad niet meer ingeschreven, omdat ze niet kunnen leven met de voorwaarden die de gemeente stelt. Lelystad is al enkele jaren bezig met pogingen grip te krijgen op de kosten van de jeugdzorg. Dat leidt tot besparingen, maar ook tot bestuurlijke problemen en wrijving met aanbieders. Restaurantketen HJ heeft deze week geprobeerd via de Raad van State alsnog toestemming te krijgen voor laadpalen en een drive-thru bij zijn vestigingen langs de A6 bij Lelystad, de Lepelaar en de Aalscholver. Rijkswaterstaat wil die niet verlenen. De combinatie met bijbehorende rijstroken en borden zou te veel verwarring veroorzaken op de verzorgingsplaatsen waar de restaurants staan. Die kennen een erg grote verkeersdrukte, betoogt Rijkswaterstaat. De uitspraak wordt over 6 tot 12 weken verwacht. De aannemer heeft het hoogste punt bereikt van spoordok 1, 2 en 3. Het complex flats van Centrada dat wordt gebouwd ten westen van station in Hansenpark. De bedoeling is dat de eerste huurders begin volgend jaar hun sleutels krijgen. Het complex bestaat uit studio's en 2-, 3- en 4 kamerappartementen. Enkele delen zijn bestemd voor starters, doorstromers en senioren. Er komen ook ontmoetingsruimtes en ruimte voor een zorgverlener. De huurprijzen liggen, prijsbouw van nu, tussen de 550 en 1500 euro, inclusief servicekosten. Na Spoordok volgt een tweede fase, waarin een ontwikkelaar nog minimaal 150 woningen en commerciële voorzieningen realiseert.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is dit weekend prima zomerweer in Lelystad. Tijdens de eerste uren van de dag kan zowel vandaag als morgen wel lage bewolking voorkomen. Maar de zon brandt deze al snel weg. Daarna is de lucht meestal strak blauw. Met veel zon wordt het vanmiddag 27 of 28 graden. Daarbij waait de wind matig vanuit het noordoosten, windkracht 3 in de stad. Morgen is de wind iets sterker, maar meer dan windkracht 4 verwacht ik niet. Na het weekend hebben we ook nog te maken met droog en vrij zonnig zomerweer. Mogelijk wordt het dinsdag of woensdag tropisch warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis beland na een bezoek aan een kinderboerderij. Daar liepen ze volgens de VRT begin deze maand een bacterie op, waardoor hun nieren niet meer goed werken. Het gaat om kinderen uit de provincie Antwerpen die bij een boerderij in Braschaat waren geweest. Omdat het niet met 100% zekerheid te zeggen is dat de kinderen daar ziek zijn geworden, doet de Belgische Gezondheidsdienst meer onderzoek. Wel zijn bij de kinderboerderij alle activiteiten met dieren voorlopig afgelast. Techgigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI ervan bedrijfsgeheimen te stelen voor het ontwikkelen van ChatGPT. Volgens de aanklacht heeft OpenAI medewerkers van Apple aangemoedigd om vertrouwelijke informatie te delen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan leiden tot aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Veerdiensten werden stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. Het weer, de dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt dan verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ik sta bij het raam een beetje naar buiten te staren. Terwijl mijn koffie langzaam koud wordt, zie ik ze daar weer lopen. Mooie meisjes. Met altijd weer zo'n griezel aan hun zijde. Moet je die ene daar bijvoorbeeld eens zien? Dat is een meid die ik nog van vroeger ken. We hebben ooit wat gehad, maar ja, ze is nu getrouwd of verloofd of zo. Tenminste, dat heb ik van horen zeggen. Maar dat ze uitgerekend met hem gaat, ja, daar kan ik gewoon niet bij. Vanavond is het weer zover, dan is het uitgaansavond. Er zijn een paar feestjes hier in de buurt en ik ga overal naartoe. Haren keurig gewassen, kamd. Ik zie eruit om door een ringetje te halen, al zeg ik het zelf. Hé, kijk eens wie we daar hebben. Jenny met haar nieuwe vriend. Ze zeggen wel eens dat uiterlijk niet belangrijk is, maar dat geldt in dit geval zeker niet. Hoe komt ze aan zo'n kerel, vraag ik mezelf af. Ja, oké, ik geef toe, ik ben jaloers, maar ik kan er niks aan doen. Als blikken konden doden, dan was die kerel er nu geweest. Luister, vriend, zou ik tegen hem willen zeggen, hou je handen thuis en raak haar vooral niet aan. Maar ja, ik weet beter en ik hou wijselijk mijn mond. Ik kruip maar weer terug in mijn schulp, want ik kan hier gewoon niet tegen. Wat moet zij nou met zo'n vent? Gaat ze nou echt met hem en niet met mij? En zouden ze vanavond ook samen naar huis gaan? Nou, als mijn ogen me niet bedriegen, is er hier iets heel erg mis.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Aanbieders van Jeugd GGZ, Therapeutisch Centrum GGZ en Dr. Bosman maken lopende behandelingen in Lelystad af, dus de cliënten hoeven niet te switchen. Dat meldt het stadsbestuur, dat zegt afspraken daarover te hebben gemaakt. De twee instellingen nemen sinds begin deze maand geen nieuwe contracten meer aan. Ze hebben zich in Lelystad niet meer ingeschreven, omdat ze niet kunnen leven met de voorwaarden die de gemeente stelt. Lelystad is al enkele jaren bezig met pogingen grip te krijgen op de kosten van de jeugdzorg. Dat leidt tot besparingen, maar ook tot bestuurlijke problemen en wrijving met aanbieders. Restaurantketen HJ heeft deze week geprobeerd via de Raad van State alsnog toestemming te krijgen voor laadpalen en een drive-thru bij zijn vestigingen langs de A6 bij Lelystad, de Lepelaar en de Aalscholver. Rijkswaterstaat wil die niet verlenen. De combinatie met bijbehorende rijstroken en borden zou te veel verwarring veroorzaken op de verzorgingsplaatsen waar de restaurants staan. Die kennen een erg grote verkeersdrukte, betoogt Rijkswaterstaat. De uitspraak wordt over 6 tot 12 weken verwacht. De aannemer heeft het hoogste punt bereikt van spoordok 1, 2 en 3. Het complex flats van Centrada dat wordt gebouwd ten westen van station in Hansenpark. De bedoeling is dat de eerste huurders begin volgend jaar hun sleutels krijgen. Het complex bestaat uit studio's en 2, 3 en 4 kamerappartementen. Enkele delen zijn bestemd voor starters, doorstromers en senioren. Er komen ook ontmoetingsruimtes en ruimte voor een zorgverlener. De huurprijzen liggen, prijsbouw van nu, tussen de 550 en 1500 euro, inclusief servicekosten. Na Spoordok volgt een tweede fase, waarin een ontwikkelaar nog minimaal 150 woningen en commerciële voorzieningen realiseert.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is dit weekend prima zomerweer in Lelystad. Tijdens de eerste uren van de dag kan zowel vandaag als morgen wel lage bewolking voorkomen. Maar de zon brandt deze al snel weg. Daarna is de lucht meestal strak blauw. Met veel zon wordt het vanmiddag 27 of 28 graden. Daarbij waait de wind matig vanuit het noordoosten, windkracht 3 in de stad. Morgen is de wind iets sterker, maar meer dan windkracht 4 verwacht ik niet. Na het weekend hebben we ook nog te maken met droog en vrij zonnig zomerweer. Mogelijk wordt het dinsdag of woensdag tropisch warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw in Berlijn stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het Ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. De Congolese autoriteiten melden dat het aantal bevestigde ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De autoriteiten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel die orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Verder werden veerdiensten stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door orkaan Bavi, veroorzaakt daar wel slachtoffers. Filipijnse media berichten dat zeker 17 mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. Het weer, hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel en de dag verloopt verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Nederlandse bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Aanbieders van Jeugd GGZ, Therapeutisch Centrum GGZ en Dr. Bosman maken lopende behandelingen in Lelystad af, dus de cliënten hoeven niet te switchen. Dat meldt het stadsbestuur, dat zegt afspraken daarover te hebben gemaakt. De twee instellingen nemen sinds begin deze maand geen nieuwe contracten meer aan. Ze hebben zich in Lelystad niet meer ingeschreven, omdat ze niet kunnen leven met de voorwaarden die de gemeente stelt. Lelystad is al enkele jaren bezig met pogingen grip te krijgen op de kosten van de jeugdzorg. Dat leidt tot besparingen, maar ook tot bestuurlijke problemen en wrijving met aanbieders. Restaurantketen HJ heeft deze week geprobeerd via de Raad van State alsnog toestemming te krijgen voor laadpalen en een drive-thru bij zijn vestigingen langs de A6 bij Lelystad, de Lepelaar en de Aalscholver. Rijkswaterstaat wil die niet verlenen. De combinatie met bijbehorende rijstroken en borden zou te veel verwarring veroorzaken op de verzorgingsplaatsen waar de restaurants staan. Die kennen een erg grote verkeersdrukte, betoogt Rijkswaterstaat. De uitspraak wordt over 6 tot 12 weken verwacht. De aannemer heeft het hoogste punt bereikt van spoordok 1, 2 en 3. Het complex flats van Centrada dat wordt gebouwd ten westen van station in Hansenpark. De bedoeling is dat de eerste huurders begin volgend jaar hun sleutels krijgen. Het complex bestaat uit studio's en 2, 3 en 4 kamerappartementen. Enkele delen zijn bestemd voor starters, doorstromers en senioren. Er komen ook ontmoetingsruimtes en ruimte voor een zorgverlener. De huurprijzen liggen, prijsbouw van nu, tussen de 550 en 1500 euro, inclusief servicekosten. Na Spoordok volgt een tweede fase, waarin een ontwikkelaar nog minimaal 150 woningen en commerciële voorzieningen realiseert.
2: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is dit weekend prima zomerweer in Lelystad. Tijdens de eerste uren van de dag kan zowel vandaag als morgen wel lage bewolking voorkomen. Maar de zon brandt deze al snel weg. Daarna is de lucht meestal strak blauw. Met veel zon wordt het vanmiddag 27 of 28 graden. Daarbij waait de wind matig vanuit het noordoosten, windkracht 3 in de stad. Morgen is de wind iets sterker, maar meer dan windkracht 4 verwacht ik niet. Na het weekend hebben we ook nog te maken met droog en vrij zonnig zomerweer. Mogelijk wordt het dinsdag of woensdag tropisch warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 22:00 gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt in Berlijn was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. Congo meldt dat het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24.000 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door de orkaan Bavi, maakt daar wel slachtoffers. Het weer, eerst hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren @radioLelystad.nl.

0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Aanbieders van jeugd GGZ, Therapeutisch Centrum GGZ en Dr. Bosman maken lopende behandelingen in Lelystad af, dus de cliënten hoeven niet te switchen. Dat meldt het stadsbestuur, dat zegt afspraken daarover te hebben gemaakt. De twee instellingen nemen sinds begin deze maand geen nieuwe contracten meer aan. Ze hebben zich in Lelystad niet meer ingeschreven, omdat ze niet kunnen leven met de voorwaarden die de gemeente stelt. Lelystad is al enkele jaren bezig met pogingen grip te krijgen op de kosten van de jeugdzorg. Dat leidt tot besparingen, maar ook tot bestuurlijke problemen en wrijving met aanbieders. Restaurantketen HJ heeft deze week geprobeerd via de Raad van State alsnog toestemming te krijgen voor laadpalen en een drive-thru bij zijn vestigingen langs de A6 bij Lelystad, de Lepelaar en de Aalscholver. Rijkswaterstaat wil die niet verlenen. De combinatie met bijbehorende rijstroken en borden zou te veel verwarring veroorzaken op de verzorgingsplaatsen waar de restaurants staan. Die kennen een erg grote verkeersdrukte, betoogt Rijkswaterstaat. De uitspraak wordt over 6 tot 12 weken verwacht. De aannemer heeft het hoogste punt bereikt van spoordok 1, 2 en 3. Het complex flats van Centrada dat wordt gebouwd ten westen van station in Hansenpark. De bedoeling is dat de eerste huurders begin volgend jaar hun sleutels krijgen. Het complex bestaat uit studio's en 2, 3 en 4 kamerappartementen. Enkele delen zijn bestemd voor starters, doorstromers en senioren. Er komen ook ontmoetingsruimtes en ruimte voor een zorgverlener. De huurprijzen liggen, prijsbouw van nu, tussen de 550 en 1500 euro, inclusief servicekosten. Na Spoordok volgt een tweede fase, waarin een ontwikkelaar nog minimaal 150 woningen en commerciële voorzieningen realiseert.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is dit weekend prima zomerweer in Lelystad. Tijdens de eerste uren van de dag kan zowel vandaag als morgen wel lage bewolking voorkomen. Maar de zon brandt deze al snel weg. Daarna is de lucht meestal strak blauw. Met veel zon wordt het vanmiddag 27 of 28 graden. Daarbij waait de wind matig vanuit het noordoosten, windkracht 3 in de stad. Morgen is de wind iets sterker, maar meer dan windkracht 4 verwacht ik niet. Na het weekend hebben we ook nog te maken met droog en vrij zonnig zomerweer. Mogelijk wordt het dinsdag of woensdag tropisch warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Die loopt de N304 Apeldoorn richting Ede bij Otterlo 3 kilometer en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twaalf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Een gebied groter dan Ameland. De brand in Catalonië brak donderdag uit. Inmiddels is duidelijk dat daarbij 12 mensen zijn omgekomen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen. Moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te blussen. In het zuiden van Berlijn heeft de politie een eind gemaakt aan een gijzeling in de supermarkt. Gisteravond bedreigde een man een cassière met een mes. Vanochtend drong de Duitse politie de winkel binnen en wist de vrouw te bevrijden. De gewapende man is opgepakt. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar is nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De nieuwe AI-functie van Instagram is al na een paar dagen weer uitgeschakeld. Gebruikers konden afbeeldingen maken gebaseerd op foto's van mensen die daar niets van wisten. Daar kwam veel kritiek op. Instagrams moederbedrijf, Meta, zegt alleen dat het een creatieve tool was. En het weer. In het noorden en midden eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm en 25 tot 31 graden. Ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: do.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM en op alle digitale providers.

0: zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Aanbieders van Jeugd GGZ, Therapeutisch Centrum GGZ en Dr. Bosman maken lopende behandelingen in Lelystad af, dus de cliënten hoeven niet te switchen. Dat meldt het stadsbestuur, dat zegt afspraken daarover te hebben gemaakt. De twee instellingen nemen sinds begin deze maand geen nieuwe contracten meer aan. Ze hebben zich in Lelystad niet meer ingeschreven, omdat ze niet kunnen leven met de voorwaarden die de gemeente stelt. Lelystad is al enkele jaren bezig met pogingen grip te krijgen op de kosten van de jeugdzorg. Dat leidt tot besparingen, maar ook tot bestuurlijke problemen en wrijving met aanbieders. Restaurantketen HJ heeft deze week geprobeerd via de Raad van State alsnog toestemming te krijgen voor laadpalen en een drive-thru bij zijn vestigingen langs de A6 bij Lelystad, de Lepelaar en de Aalscholver. Rijkswaterstaat wil die niet verlenen. De combinatie met bijbehorende rijstroken en borden zou te veel verwarring veroorzaken op de verzorgingsplaatsen waar de restaurants staan. Die kennen een erg grote verkeersdrukte, betoogt Rijkswaterstaat. De uitspraak wordt over 6 tot 12 weken verwacht. De aannemer heeft het hoogste punt bereikt van spoordok 1, 2 en 3. Het complex flats van Centrada dat wordt gebouwd ten westen van station in Hansenpark. De bedoeling is dat de eerste huurders begin volgend jaar hun sleutels krijgen. Het complex bestaat uit studio's en 2, 3 en 4 kamerappartementen. Enkele delen zijn bestemd voor starters, doorstromers en senioren. Er komen ook ontmoetingsruimtes en ruimte voor een zorgverlener. De huurprijzen liggen, prijsbouw van nu, tussen de 550 en 1500 euro, inclusief servicekosten. Na Spoordok volgt een tweede fase, waarin een ontwikkelaar nog minimaal 150 woningen en commerciële voorzieningen realiseert.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is dit weekend prima zomerweer in Lelystad. Tijdens de eerste uren van de dag kan zowel vandaag als morgen wel lage bewolking voorkomen. Maar de zon brandt deze al snel weg. Daarna is de lucht meestal strak blauw. Met veel zon wordt het vanmiddag 27 of 28 graden. Daarbij waait de wind matig vanuit het noordoosten, windkracht 3 in de stad. Morgen is de wind iets sterker, maar meer dan windkracht 4 verwacht ik niet. Na het weekend hebben we ook nog te maken met droog en vrij zonnig zomerweer. Mogelijk wordt het dinsdag of woensdag tropisch warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare natuur in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in Zuid-Spanje wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. De Duitse politie heeft een eind gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde is bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur vast hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer in Berlijn is niets bekend. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor de orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan. En is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. 3 bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om ze weer vrij te laten. Dan het weer nog. In het noorden en midden van het land eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm, 25 tot 31 graden. En ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en Huizen is de vertraging 10 minuten. En op de N304 Apeldoorn-Ede bij Otterlo een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: De

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Aanbieders van Jeugd GGZ, Therapeutisch Centrum GGZ en Dr. Bosman maken lopende behandelingen in Lelystad af, dus de cliënten hoeven niet te switchen. Dat meldt het stadsbestuur, dat zegt afspraken daarover te hebben gemaakt. De twee instellingen nemen sinds begin deze maand geen nieuwe contracten meer aan. Ze hebben zich in Lelystad niet meer ingeschreven, omdat ze niet kunnen leven met de voorwaarden die de gemeente stelt. Lelystad is al enkele jaren bezig met pogingen grip te krijgen op de kosten van de jeugdzorg. Dat leidt tot besparingen, maar ook tot bestuurlijke problemen en wrijving met aanbieders. Restaurantketen HJ heeft deze week geprobeerd via de Raad van State alsnog toestemming te krijgen voor laadpalen en een drive-thru bij zijn vestigingen langs de A6 bij Lelystad, de Lepelaar en de Aalscholver. Rijkswaterstaat wil die niet verlenen. De combinatie met bijbehorende rijstroken en borden zou te veel verwarring veroorzaken op de verzorgingsplaatsen waar de restaurants staan. Die kennen een erg grote verkeersdrukte, betoogt Rijkswaterstaat. De uitspraak wordt over 6 tot 12 weken verwacht. De aannemer heeft het hoogste punt bereikt van spoordok 1, 2 en 3. Het complex flats van Centrada dat wordt gebouwd ten westen van station in Hansenpark. De bedoeling is dat de eerste huurders begin volgend jaar hun sleutels krijgen. Het complex bestaat uit studio's.

0: en 2, 3 en 4 kamerappartementen. Enkele delen zijn bestemd voor starters, doorstromers en senioren. Er komen ook ontmoetingsruimtes en ruimte voor een zorgverlener. De huurprijzen liggen, prijsbouw van nu, tussen de 550 en 1500 euro, inclusief servicekosten. Na Spoordok volgt een tweede fase, waarin een ontwikkelaar nog minimaal 150 woningen en commerciële voorzieningen realiseert.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is dit weekend prima zomerweer in Lelystad. Tijdens de eerste uren van de dag kan zowel vandaag als morgen wel lage bewolking voorkomen. Maar de zon brandt deze al snel weg. Daarna is de lucht meestal strak blauw. Met veel zon wordt het vanmiddag 27 of 28 graden. Daarbij waait de wind matig vanuit het noordoosten, windkracht 3 in de stad. Morgen is de wind iets sterker, maar meer dan windkracht 4 verwacht ik niet. Na het weekend hebben we ook nog te maken met droog en vrij zonnig zomerweer. Mogelijk wordt het dinsdag of woensdag tropisch warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de N304 Apeldoorn-Ede. Bij Otterlo is de vertraging 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren uit radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: 2 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen, 23 mensen worden vermist. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. En na verlenging op verlenging op verlenging valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazehoff Roefsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grote aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs toch echt de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen weer veel zon en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de N304 Apeldoorn-Ede. Bij Otterlo is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Aanbieders van Jeugd GGZ, Therapeutisch Centrum GGZ en Dr. Bosman maken lopende behandelingen in Lelystad af, dus de cliënten hoeven niet te switchen. Dat meldt het stadsbestuur, dat zegt afspraken daarover te hebben gemaakt. De twee instellingen nemen sinds begin deze maand geen nieuwe contracten meer aan. Ze hebben zich in Lelystad niet meer ingeschreven, omdat ze niet kunnen leven met de voorwaarden die de gemeente stelt. Lelystad is al enkele jaren bezig met pogingen grip te krijgen op de kosten van de jeugdzorg. Dat leidt tot besparingen, maar ook tot bestuurlijke problemen en wrijving met aanbieders. Restaurantketen HJ heeft deze week geprobeerd via de Raad van State alsnog toestemming te krijgen voor laadpalen en een drive-thru bij zijn vestigingen langs de A6 bij Lelystad, de Lepelaar en de Aalscholver. Rijkswaterstaat wil die niet verlenen. De combinatie met bijbehorende rijstroken en borden zou te veel verwarring veroorzaken op de verzorgingsplaatsen waar de restaurants staan. Die kennen een erg grote verkeersdrukte, betoogt Rijkswaterstaat. De uitspraak wordt over 6 tot 12 weken verwacht. De aannemer heeft het hoogste punt bereikt van spoordok 1, 2 en 3. Het complex flats van Centrada dat wordt gebouwd ten westen van station in Hansenpark. De bedoeling is dat de eerste huurders begin volgend jaar hun sleutels krijgen. Het complex bestaat uit studio's en 2-, 3- en 4 kamerappartementen. Enkele delen zijn bestemd voor starters, doorstromers en senioren. Er komen ook ontmoetingsruimtes en ruimte voor een zorgverlener. De huurprijzen liggen, prijsbouw van nu, tussen de 550 en 1500 euro, inclusief servicekosten.

0: Spoordok volgt een tweede fase, waarin een ontwikkelaar nog minimaal 150 woningen en commerciële voorzieningen realiseert.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is dit weekend prima zomerweer in Lelystad. Tijdens de eerste uren van de dag kan zowel vandaag als morgen wel lage bewolking voorkomen. Maar de zon brandt deze al snel weg. Daarna is de lucht meestal strak blauw. Met veel zon wordt het vanmiddag 27 of 28 graden. Daarbij waait de wind matig vanuit het noordoosten, windkracht 3 in de stad. Morgen is de wind iets sterker, maar meer dan windkracht 4 verwacht ik niet. Na het weekend hebben we ook nog te maken met droog en vrij zonnig zomerweer. Mogelijk wordt het dinsdag of woensdag tropisch warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Sid van der Linde met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. Ook de nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De politie heeft bij Zevenbergse Hoek een wandelaar van de A16 gehaald, meldt Omroep Brabant. Hij liep over de vluchtstrook. Volgens de politie wilde hij bij een tankstation een broodje halen, maar vond hij het te duur. Toen besloot hij naar een supermarkt te lopen. De wandelaar heeft een boete gekregen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om weer vrij te laten. Het weer in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen ook veel zon, dan wordt het maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld is de vertraging ongeveer een uur. Is een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht. En door de afgesloten A50 is het druk op de N304 Apeldoorn-Ede bij Otterlo. Daar ook 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Aanbieders van Jeugd GGZ, Therapeutisch Centrum GGZ en Dr. Bosman maken lopende behandelingen in Lelystad af, dus de cliënten hoeven niet te switchen. Dat meldt het stadsbestuur, dat zegt afspraken daarover te hebben gemaakt. De twee instellingen nemen sinds begin deze maand geen nieuwe contracten meer aan. Ze hebben zich in Lelystad niet meer ingeschreven, omdat ze niet kunnen leven met de voorwaarden die de gemeente stelt. Lelystad is al enkele jaren bezig met pogingen grip te krijgen op de kosten van de jeugdzorg. Dat leidt tot besparingen, maar ook tot bestuurlijke problemen en wrijving met aanbieders. Restaurantketen HJ heeft deze week geprobeerd via de Raad van State alsnog toestemming te krijgen voor laadpalen en een drive-thru bij zijn vestigingen langs de A6 bij Lelystad, de Lepelaar en de Aalscholver. Rijkswaterstaat wil die niet verlenen. De combinatie met bijbehorende rijstroken en borden zou te veel verwarring veroorzaken op de verzorgingsplaatsen waar de restaurants staan. Die kennen een erg grote verkeersdrukte, betoogt Rijkswaterstaat. De uitspraak wordt over 6 tot 12 weken verwacht. De aannemer heeft het hoogste punt bereikt van spoordok 1, 2 en 3. Het complex flats van Centrada dat wordt gebouwd ten westen van station in Hansenpark. De bedoeling is dat de eerste huurders begin volgend jaar hun sleutels krijgen. Het complex bestaat uit studio's en 2, 3 en 4 kamerappartementen. Enkele delen zijn bestemd voor starters, doorstromers en senioren. Er komen ook ontmoetingsruimtes en ruimte voor een zorgverlener. De huurprijzen liggen, prijsbouw van nu, tussen de 550 en 1500 euro, inclusief servicekosten. Na Spoordok volgt een tweede fase, waarin een ontwikkelaar nog minimaal 150 woningen en commerciële voorzieningen realiseert.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is dit weekend prima zomerweer in Lelystad. Tijdens de eerste uren van de dag kan zowel vandaag als morgen wel lage bewolking voorkomen. Maar de zon brandt deze al snel weg. Daarna is de lucht meestal strak blauw. Met veel zon wordt het vanmiddag 27 of 28 graden. Daarbij waait de wind matig vanuit het noordoosten, windkracht 3 in de stad. Morgen is de wind iets sterker, maar meer dan windkracht 4 verwacht ik niet. Na het weekend hebben we ook nog te maken met droog en vrij zonnig zomerweer. Mogelijk wordt het dinsdag of woensdag tropisch warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat door een ongeluk 9 kilometer stilstaand verkeer tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Nog een uur lang zijn twee rijstroken afgesloten op de A6 Lelystad Emmeloord. Is de weg dicht door een ongeluk bij Afrit Zifterband. A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen. 5 kilometer file en 20 minuten vertraging. Op de N304 Apeldoorn-Ede door werkzaamheden op de A50 tussen Hoenderloo en Otterloo. 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. In Den Haag is de jaarlijkse herdenking van de genocide van Srebrenica op het Lange Voorhout. Zijn toespraken van onder andere burgemeester Van Zanen en de Bosnische ambassadeur. Vandaag, 31 jaar geleden, werd de Bosnische enclave onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Mladic. Nederlandse blauwhelmen van Dutch Bat konden niet voorkomen dat ruim 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is onverwacht overleden. De 25-jarige middenvelder deed 2 weken geleden nog mee met het WK voetbal. Zuid-Afrika zat bij de laatste 16, maar werd uitgeschakeld door Canada. Jayden Adams zat ook in de selectie van de Afrika Cup. Hij stond onder contract bij een ploeg uit Pretoria. De Zuid-Afrikaanse spelersvakbond zegt dat met de dood van Adams een groot talent verloren is gegaan. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De brandweer in Zeeland waarschuwt automobilisten die benzine halen in België. Het vervoer van jerrycans op de achterbank kan gevaarlijk zijn. Volgens Omroep Zeeland tanken mensen geregeld jerrycans vol over de grens. Het is toegestaan om 240 liter brandstof mee te nemen in de auto, maar dat moet wel veilig gebeuren, zegt de brandweer. Naast de brandbaarheid van benzine zijn ook dampen een risico. Wie lang onderweg is met jerrycans op de achterbank kan versuft raken, waarschuwt de brandweer. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn staat het helemaal stil tussen Amersfoort-Noord en Barneveld over 10 kilometer. Een uur vertraging, 2 rijstroken zijn nog even dicht. Omrijden via Utrecht via de A27, A12 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: gentlemen, zo aan het begin van de show. And they don't know. Aan het begin van weer een nieuwe muzieklijn. Sinds een paar weken weer terug op de radio. Waar eventjes tussenuit. Dat moet ook af en toe gebeuren. Hè. Dat is, Jantien is er ook gelukkig bij. Jantien, ook goed.
1: Ja, ik was even...
0: Ja, ze hebben je hoofdtelefoon op aan het doen. Ja,
1: nee,
0: dat had ik in de gaten.
1: Ook even iets... Ik heb het een beetje warm.
0: Oh, ja, inderdaad. Ja. Maar goed, ja, we zitten midden in de zomer natuurlijk. En we krijgen weer een paar warme dagen. Dus ja, dat hoort er een klein beetje bij natuurlijk.
1: En ik had een paar warme sokken aan, dus die heb ik even uitgedaan.
0: Oh, oké. Goed, nou ja, en dan zitten we er weer luchtig bij. Wat dat betreft in ieder geval weer... we zitten in juli alweer. Een beetje de komkommertijd, de vakantietijd. Maar goed, dan kunnen we weer wat extra plaatjes draaien misschien wel. Zou zomaar kunnen. Triest nieuws afgelopen week, want Bonnie Tyler is overleden op 75-jarige leeftijd. En ja, goed, een paar maanden geleden was al kunstmatig in coma gehouden, omdat ze wat problemen had met de darmen. Er was zo'n geopereerd en zo. En toen leek het allemaal weer goed te gaan, maar uiteindelijk plotseling toch, helaas dan toch weer niet. Goed, en dan leuk nieuws is er ook gelukkig, want Koningsdag 2027, dat hele koninklijke gezelschap, dat komt naar Lelystad, dus dat wordt weer wat, jongens. Dus,
1: nou, wie weet gaan ze wel iets opknappen wat we al een tijd...
0: Dan moet alles in één keer spik en span in orde natuurlijk, hè.
1: Ik
0: zag van de week in een filmpje van... want we hebben natuurlijk het station in Lelystad. Het is nu een rijksmonument aan het worden. Of is het inmiddels al. Het poonnieuws, dat was er even op afgegaan. Want ze wilden dingen zien hoe smerig het eigenlijk nog weer was. Dat is werk aan de winkel, denk ik, hoor. Er is echt werk aan de winkel.
1: Ik hoop dat ze er wat aan gaan doen.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Dus, goed, ja, dus een nieuwe muziekplein weer sinds een paar weken. En we gaan eens even kijken of er nog wat nieuws is. Dat hoor je straks in de headlines van 17:30... En om 17:30 natuurlijk. Bericht uit de regio, als die er zijn. De nieuwe Flevoschijf, die gaan we straks bekendmaken. En straks heel misschien nog uit op zaterdag. Ik weet niet of er nog wat is. Want het is zoals ik zei, het is vakantietijd. Dus er is niet zo heel veel meer. Maar ik heb wel laten vertellen volgens mij dat het wel Jolpop was. Maar goed, in ieder geval wel heel veel muziek sowieso. En het gaat vanzelf 6:00 worden. Of je het dan leuk vindt of niet. Dus, en daarom heet je ook Muziekplein. Dus wat dat betreft... komen we daar wat dat betreft goed mee weg. Dus ik zal alleen maar zeggen, hou maar aan die radio.
2: Klok 6:00, Muziekplein.

0: muziek van Chad Rebel. Chasing Coming Around the Band. Dus even kijken of er nog wat nieuws is. Inderdaad, in deze vakantieperiode. We gaan eens even zien of we wat hebben. Ja, in ieder geval wat over netbeheerder Tennet. Die heeft maandag het officiële startschot gegeven voor de uitbreiding van het hoogspanningsstation in Lelystad. De verzwaring van dit knooppunt is volgens Tennet cruciaal om het overvolle elektriciteitsnet in de provincie te ontlasten. De vraag naar elektriciteit stijgt explosief, waardoor ook het huidige net zijn grenzen zo'n beetje heeft bereikt. Het station in Lelystad is vlakbij de Maxima Centrale en is een van de vier belangrijke knopen in stroomnet voor Flevoland, Gelderland en Utrecht. Tennet omschrijft het Lelystadse station als een essentiële schakel. Het terrein groeit met ongeveer een derde in oppervlakte en op de nieuwe grond vereisen nieuwe gebouwen en installaties. En Tennet laat ook een extra transformator bijplaatsen en het aantal velden bijbouwen om klanten aan te kunnen sluiten. Dus extra capaciteit levert dus volgens Tennet een fikse winst op voor de regio. Tennet verwachtte hiermee 500 megawatt extra te kunnen distributeren. Daarmee zou je dan 500.000 huishoudens van stroom kunnen voorzien. Het station in Lelystad is in 2029 klaar, maar daarmee zijn de elektriciteitsproblemen in de provincie nog niet volledig verleden tijd. Daarna moeten dan andere drie grote stations in het regionale netwerk nog gaan volgen. Dus Tennet hoopt dan in 2032 uiteindelijk zoals een beetje de boel op de rit te hebben. Dus we moeten nog even een paar jaartjes wachten. Dus.
1: Ja, we wachten rustig af en ja, het precies, komt vast goed, denk ik.
0: Denk ik ook.
1: Een nieuwe camera die vanaf deze week langs de weg kan opduiken is speciaal bedoeld voor vrachtauto's. Hij controleert niet op snelheid, maar ook niet op bellen achter het stuur. Sinds 1 juli moeten veel hoofdwegen in het land voor vrachtauto's van 3500 kilo of zwaarder worden betaald voor elke kilometer die wordt afgelegd. Om dit mogelijk te maken moeten al die vrachtwagens een tolkastje aan boord hebben. Vaste camera's boven de snelweg controleren of zo'n kastje aanwezig is, maar de Rijksdienst voor het Wegverkeer zet ook mobiele waarnemingspunten in, zodat ook op andere wegen gecontroleerd kan worden. Op de N50 in de Noordoostpolder had de Flevolands primeur. Wie sinds dinsdag vanuit Emmeloord richting Overijssel reed, zag de nieuwe camera op een paal vlak voor de afrit Ens staan. Automobilisten remden voor de zekerheid af, maar de camera controleert echt alleen vrachtauto's. Via het kenteken wordt gecheckt of de eigenaar een tolcontract heeft afgesloten. En met speciale apparatuur wordt ook gemeten of er een kastje aan boord is en of dit aanstaat. En of dit zogenoemde onboard unit, deze onboard unit, ook werkelijk bij het kenteken hoort. In Flevoland wordt per 1 juli tol geheven op de A6, A27 en de N50. Wie nog geen contract met een tolaanbieder heeft afgesloten, krijgt een boete van €800. Staat het kastje niet aan of is er iets mis mee, dan bedraagt de boete €500. De RDW hanteert nog wel een gewenningsperiode. Volgens een woordvoerder zullen de boetes daarom eerst een tijd lang gehalveerd worden. Het zijn verschillende tolaanbieders zoals Telepas, DKV en Netlink.
0: Dat wist ik ook niet. Maar ik had er wel iets vragen over gehoord, maar dat vrachtwagen nu in één keer tol moeten gaan bestalen.
1: A6, A27 en A50. Net bij ons in de buurt.
0: Ja, ook dat nog. Ja, inderdaad. Ja. Nou, dan mogen ze de A6 maar eens gaan verbreden naar 2x3 rijstroken.
1: Ja,
0: dan betalen.
1: Ja, precies. Als je daarvoor moet betalen, wil ik ook weten waar ik voor betaal.
0: Ja, dat is ook zo, ja. Goed. Helaas overleed ze eerder deze week. Bonnie Tyler, 75 jaar geworden. Dit was één van haar pareltjes. It's a Heartache.

stem die een beetje klinkt als schuurpapier. Met als gevolg, ja, ze is geopereerd aan de stembanden, maar ze moest een aantal weken rust houden. Maar dat heeft ze nog niet helemaal opgevolgd en daardoor is deze stem ontstaan. Maar dat heeft er toch wel een behoorlijk succes opgeleverd uiteindelijk. Dus ja, Bonnie Tyler dus in de Heartache. En het is nu tijd geworden voor het bekendmaken van de nieuwe Flevoschijn, zoals we dat iedere week weer doen in dit programma. En het is een dame die gisteravond nog in de vrijdagavondshow geweest is op de radio. Ze hebben een telefonisch contact gehad met elkaar om het een en ander te vertellen over haar nieuwe single. Het gaat over Tessa June. En dit gaat over de achterbank, dus...

0: op de achterbank.
1: Dit is Radio Lelystad, 90.3 FM.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: Van 4 tot 6 uur, Muziekplein.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: Radio Lelystad. Lokaal nieuws.
2: Aanbieders van Jeugd GGZ, Therapeutisch Centrum GGZ en Dr. Bosman maken lopende behandelingen in Lelystad af, dus de cliënten hoeven niet te switchen. Dat meldt het stadsbestuur, dat zegt afspraken daarover te hebben gemaakt. De twee instellingen nemen sinds begin deze maand geen nieuwe contracten meer aan. Ze hebben zich in Lelystad niet meer ingeschreven, omdat ze niet kunnen leven met de voorwaarden die de gemeente stelt. Lelystad is al enkele jaren bezig met pogingen grip te krijgen op de kosten van de jeugdzorg. Dat leidt tot besparingen, maar ook tot bestuurlijke problemen en wrijving met aanbieders. Restaurantketen HJ heeft deze week geprobeerd via de Raad van State alsnog toestemming te krijgen voor laadpalen en een drive-thru bij zijn vestigingen langs de A6 bij Lelystad, de Lepelaar en de Aalscholver. Rijkswaterstaat wil die niet verlenen. De combinatie met bijbehorende rijstroken en borden zou te veel verwarring veroorzaken op de verzorgingsplaatsen waar de restaurants staan. Die kennen een erg grote verkeersdrukte, betoogt Rijkswaterstaat. De uitspraak wordt over 6 tot 12 weken verwacht. De aannemer heeft het hoogste punt bereikt van spoordok 1, 2 en 3. Het complex flats van Centrada dat wordt gebouwd ten westen van station in Hansenpark. De bedoeling is dat de eerste huurders begin volgend jaar hun sleutels krijgen. Het complex bestaat uit studio's en 2-, 3- en 4 kamerappartementen. Enkele delen zijn bestemd voor starters, doorstromers en senioren. Er komen ook ontmoetingsruimtes en ruimte voor een zorgverlener. De huurprijzen liggen, prijsbouw van nu, tussen de 550 en 1500 euro, inclusief servicekosten. Na Spoordok volgt een tweede fase, waarin een ontwikkelaar nog minimaal 150 woningen en commerciële voorzieningen realiseert.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is dit weekend prima zomerweer in Lelystad. Tijdens de eerste uren van de dag kan zowel vandaag als morgen wel lage bewolking voorkomen. Maar de zon brandt deze al snel weg. Daarna is de lucht meestal strak blauw. Met veel zon wordt het vanmiddag 27 of 28 graden. Daarbij waait de wind matig vanuit het noordoosten, windkracht 3 in de stad. Morgen is de wind iets sterker, maar meer dan windkracht 4 verwacht ik niet. Na het weekend hebben we ook nog te maken met droog en vrij zonnig zomerweer. Mogelijk wordt het dinsdag of woensdag tropisch warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn-Amersfoort. Bij Kootwijk is de vertraging een kwartier. En op de N304 Apeldoorn-Ede bij Otterlo 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 1975, Nights on Broadway. En daarmee zijn we de headlines van half vijf inmiddels alweer gepasseerd. Dus we gaan even kijken nog wat ander nieuws is dan alleen maar headlines. Want ja, in dit geval gaat het om nieuws over iets wat iets met fietsen te maken heeft. Het is al 15 kilometer lang en 4 meter breed. En ook heeft de straatverlichting die aangaat als je er langs fietst. En is veilig gescheiden van autoverkeer. De nieuwe doorfietsroute tussen Almere en Lelystad. Een snelweg voor fietsen die zo goed als klaar is. En gedeputeerde Entries Muller is blij met de nieuwe verbinding. Binnen de metro Pro-regio, om het zo maar te zeggen, Amsterdam, waarbij de provincies Noord-Holland en Flevoland samenwerken, is afgesproken dat er een netwerk van doorfietsroute moet gaan komen. Dus door de gedeputeerde hoop dat toeristen de route weten te vinden. En je ervaart dan Flevoland hier op een hele nieuwe manier. Het is echt een prachtige route waarbij je ook de Oostvaardersplassen ziet liggen. De aanleg begon vorig jaar mei. Het laatste, het eerste stuk eigenlijk van de route is nog niet helemaal klaar. Aan de Torenvalkweg en vanaf de Knaardijk richting Lelystad wordt nog gewerkt. De autoweg vervalt daar, zegt de gedeputeerde uit. De weg wordt nu alleen een breed fietspad daar. Dus eind van dit jaar moet dan echt ook alles helemaal klaar zijn, zegt hij. Dus nog even werken aan de winkel dus.
1: Ja, ze gaan hun best doen.
0: Ja.
1: Wie over de... Trouwens, we hebben nog een half jaar voor het eind van het jaar.
0: Ja, daarom. Ja.
1: We zijn pas net in juli. Wie over de voorste weg tussen Marknes en Krachenburg rijdt, ziet misschien een lang scherm op palen in het landschap staan. Het is geen geluidsscherm of bouwhek, maar een zogenaamd vleermuisnet. Het bijzondere bouwwerk helpt vleermuizen die in de omgeving leven veilig hun weg te vinden. Vleermuizen navigeren door middel van echolocatie en hebben behoefte aan rechtlijnige structuren, legt Anna Blauwgeers uit. Zij is ecoloog bij Landschapsbeheer Flevoland. Door geluidsgolven uit te zenden en de weerkaatsing daarvan op te vangen, bepalen de dieren hun route. Het net en de palen vormen daarbij een herkenningspunt. Dit soort vleermuisnetten worden onder meer ingezet op locaties waar gebouwd gaat worden. De vleermuizen kunnen dan om een bouwterrein heen kunnen worden geleid. Zo blijven ze uit de buurt van de werkzaamheden en weg bij kunstlicht. Vleermuizen zijn gevoelig voor verlichting. Door ze langs een vast lijnenstructuur te laten vliegen, bescherm je ze tegen verstoring. De schermen worden ook op andere plekken toegepast, bijvoorbeeld langs wegen om aanrijdingen te voorkomen, of op locaties waar bomen zijn gekapt of waar ze juist nog moeten worden aangeplant. Dankzij de vleermuisschermen blijven de bestaande vliegroutes van de dieren zoveel mogelijk intact. Het net zelf vormt geen obstakel. De vleermuizen vliegen er niet tegenaan, maar juist erboven. Dankzij de weerkaatsing van hun geluidssignalen krijgen ze het scherm als een soort onzichtbaar wegwijzer te zien. De constructie oogt eenvoudig, maar hij heeft een belangrijke functie. Het scherm zorgt ervoor dat mens en natuur ook tijdens de veranderingen in het landschap zo goed mogelijk naast elkaar kunnen blijven leven.
0: Ik denk zo leuk zoals je net zegt, de vliegroutes. Het is net als je het over Schiphol hebt.
1: Ja, zeker. Ja. Ook allemaal van die elektronische
0: radarachtige. Nou ja, muziek nu van Donnie op de radio en Love Makes the World Go Round.

0: Oh yes, Les Boys. Ja, dat is een leuk plaatje van de laatste tijd. Eens even kijken wat ik nog heb hier. Want het waterschap in Zuiderzeeland gaat in de Noordoostpolder sloten, vaarten en andere watergangen onderhouden met elektrische boten. Er komt een groot verlengsnoer achterop en een kabel en dan... Nee, geintje. Het waterschap wil uiteindelijk duurzaam en zo energie-neutraal als mogelijk gaan werken in de toekomst. Voorlopig worden er 2 elektrische boten gebruikt voor het maaien. Dat gebeurt onder, tot eind dit jaar. De waterplanten worden dan gemaaid om te zorgen dat er voldoende water wordt afgevoerd en er geen overlast ontstaat. Het gaat nog om de zogenoemde verkenningsfase. Die inzichten daarvan worden dan gebruikt voor de volgende stappen om uiteindelijk in de hele provincie elektrisch waterplanten te gaan maaien. Nou ja, ervaren dus met elektrische boten is niet zomaar alleen duurzamer, maar zegt het waterschap. Een ander voordeel is dat de elektrische maaiboten heel stil zijn en dat het fijn is voor de omgeving, voor mensen en dieren en ook voor degene die op die boot zit. Dat het de hele tijd die herrie aan zijn oren heeft, maar gewoon een beetje kan genieten van de vogeltjes om hem heen, bijvoorbeeld. Dus dat heeft allemaal weer voordelen, kennelijk. Dus.
1: Ja, kennelijk. Ja. Oh, wacht even, hier moet ik zijn. Ja. Er zijn weinig sporen van inteelt gevonden onder de grote grazers die leven in de Oostvaardersplassen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Er is wel wat inteelt, maar volgens de onderzoekers komt die in de Oostvaardersplassen veel minder vaak voor dan in andere natuurgebieden in West-Europa. In het Flevolandse natuurgebied leven 500 edelherten, 300 koninkpaarden en 300 hekrunderen. Onder de hekrunderen was de inteelt iets hoger, maar altijd nog veel lager dan bij populatie in andere leefgebieden. Bij kleine populaties bestaat een kans op inteelt en zoiets kan negatieve effecten hebben op de fitheid van de dieren. De grootte van de dieren op populatie in de Oostvaardersplassen wordt sinds 2018 door afschot gereguleerd. Als er bijvoorbeeld meer dan 500 edelherten in het gebied leven, mag er te veel worden afgeschoten. Over het afschieten wordt al jaren juridische strijd gevoerd. Tegenstanders procederen er geregeld over tot aan de Raad van State toe. De provincie Flevoland heeft toestemming verleend tot 2028 om een teveel aan dieren af te mogen schieten. Staatsbosbeheer kreeg de vergunning door voor het afschieten, maar tegenstanders vochten die aan. In een tussenoordeel legde de Raad van State het afschieten stil. De hoogste bestuursrechter vond dat beter gekeken moest worden welk effect het afschieten van de dieren op de mate van inteelt in het gebied had. Om dit helder te krijgen werd een onderzoek naar genetische gezondheid voor de dieren in de Oostvaardersplassen gestart. Dit onderzoek werd uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam en is nu klaar. De provincie Flevoland kan de uitkomsten van het onderzoek gebruiken bij het vaststellen van de regels over afschot in de Oostvaardersplassen. Hans-Erik Kuipers van Staatsbosbeheer denkt dat er op dit moment het juiste aantal dieren leeft in het natuurgebied en verwacht dat de provincie dit ook zo ziet. Het onderzoek is uitgevoerd door DNA af te nemen van dode dieren. Dat is gedaan bij 50 edelherten, 22 koninkpaarden en 22 hekrunderen. Het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteemdynamica Universiteit Amsterdam heeft dat materiaal onderzocht en vergeleken met gegevens uit andere natuurgebieden in West-Europa. Hoe het komt dat er in een afgesloten natuurgebied als de Oostvaardersplassen veel minder inteelt voorkomt dan in open gebieden elders, is in dit onderzoek niet uitgezocht.
0: Oké, nou.
1: Gewoon geluk.
0: Misschien dat ze nog wat huiswerk hebben. Zou zomaar kunnen natuurlijk. Ja, even terug naar de zomer van 1989. Toen was dit een grote hit van Gladys Knight. In het kader van de film natuurlijk, hè. A View to a Kill. Of nee, A License to Kill, moet ik zeggen. James Bond 007. Gladys Knight dus, zonder de pips.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: 5 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken. Vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. Wie de hulpdiensten heeft ingeschakeld is onbekend. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. In Amerika is toestemming gegeven voor lancering van een satelliet die zonlicht moet weerkaatsen. Het licht zou gebruikt kunnen worden in de landbouw of om 's nachts steden te verlichten. Arendil 1 is een experimentele satelliet waarmee wordt bekeken of de techniek werkt. In milieukringen is veel kritiek op het project. De ruimtespiegels zouden planten en dieren verstoren. Sterrenkundigen zijn bang dat ze door de zonnespiegels niet meer goed naar de ruimte kunnen kijken. Na verlenging op verlenging valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Rolsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondiging over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de N304 Apeldoorn-Ede. Bij Otterlo is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Daar zit toch een lekkere, vette, dikke hit mee. Pat Benatar en Love is a Battlefield. Het is alweer het tweede gedeelte van de show. Even kijken hoor, we hebben wel wat nieuws gehad. Er is niet zo heel veel nieuws. Dat is natuurlijk een beetje vakantietijd. Maar ja, mocht je wat gemist hebben in het eerste uur, dan hebben we nog wat voor je. Want netbeheerder Tennet heeft maandag het officiële startschot gegeven voor de uitbreiding van het... Het hoogspanningsnet in Lelystad. Dus de verzwaring van dit knooppunt is volgens Tennet cruciaal om het, wat zullen we zeggen, het overvallen elektriciteitsmerk in de provincie een beetje te ontlasten. De vraag naar elektriciteit stijgt explosief, waardoor dus de huidige net zijn grenzen heeft bereikt zo'n beetje. En het station in Lelystad, vlakbij de Maxima Centrale, is een van de vier belangrijke knooppunten in het stroomnet voor Flevoland, Gelderland en Utrecht. Tennet omschrijft het Lelystad station als een zogeheten essentiële schakel. En het terrein groeit met ongeveer een derde in oppervlakte. En op de nieuwe grond verrijzen dus nieuwe gebouwen en installaties. Tennet gaat er ook een extra transformator bij plaatsen en het aantal velden bijbouwen om klanten aan hun te kunnen sluiten in de toekomst. De extra capaciteit levert volgens Tennet flinke winst voor de regio. Tennet verwacht dus ook hiermee 500 megawatt extra te kunnen distributeren. Daarmee zou je zo'n 500.000 huishoudens van stroom kunnen voorzien. Het station in Lelystad is in 2029 klaar, maar daarmee zijn de elektriciteits problemen in de provincie nog niet helemaal verleden tijd, want daarna moeten nog en allerlei andere stations, kleinere onderstations worden aangepakt. Zogeheten regionale netwerk. Tennet hoopt daarmee in 2032 klaar mee te zijn. Dus we gaan het zien allemaal weer, maar er valt in ieder geval nog een hoop te doen en er is in ieder geval een begin gemaakt. Toch? Ja.
1: Er gebeurt wat.
0: Ja.
1: Hier gebeurt ook wat. De lepelaar heeft zich als broedvogel gevestigd op de Markerwadden voor de kust van Lelystad. Dat meldt Natuurmonumenten. Op de eilandengroep zijn drie nesten van de lepelaar aangetroffen. Een mooie mijlpaal in de ontwikkeling van onze jonge archipel, zegt de natuurorganisatie. Lepelaars kwamen al op het gebied af omdat er met de Markerwadden een nieuw fourageergebied voor de vogels ontstond. Vooral in de nazomer kunnen er meer dan 100 lepelaars pleisteren, zegt Natuurmonumenten. Ze vissen in ondiep water en wisten de ondieptes op de Markerwadden direct te vinden. Gebroed werd er alleen nog niet. Dit terwijl alle ingrediënten hiervoor wel aanwezig waren, zegt de natuurorganisatie. Zo broedt de lepelaar nooit alleen. De vogel sluit aan bij reigersmeeuwen of aalscholvers. Ook zoekt de lepelaar naar een plek waar geen gevaar is van zoogdieren, zoals de vos. Daar voldoet de Markerwadden aan, zegt Natuurmonumenten. Een gezenderde lepelaar leidde de natuurorganisatie naar de nesten. De betreffende vogel streek neer op een vlakte met ruige begroeiing. Dat is een plek om te broeden, zegt Natuurmonumenten. Een drone werd de lucht ingestuurd en boven het gebied werden vervolgens drie nesten op de grond gezien, naast, tussen de meeuwen. De vogel broedde al langer op een dam in Lelystad, maar nu blijkt in Batavia haven. Vorig jaar werden na meer dan 20 jaar afwezigheid ook drie nesten gevonden in de lepelaarsplassen in Almere. Waar de lepelaar exact op de Markerwadden broedt, heeft Natuurmonumenten uiteraard niet bekendgemaakt. De Markerwadden werden tussen 2016 en 2023 opgebouwd uit klei, zand en slip, met name uit het Markermeer. De eilandengroep ligt zo'n 9 kilometer voor de kust van Lelystad en het heeft voor 1300 hectare aan nieuwe natuur gezorgd.
0: Punt. Nou, oké, dat is duidelijk. Straks nog meer nieuws en heel misschien nog IJssel op zaterdag, maar dat is nog even de vraag natuurlijk.
2: Dus, Klok 6 uur, Muziekplein met Arno en Jantien. Met Arno en Jantien.

0: 1 miljoen sterren van de Frank Boeijengroep. De ene hit naar de andere scoorde hij in die periode. Daaronder deze ook. Ja, en dan nog eventjes voor mensen die regelmatig gebruik maken van de trein. Want ProRail voert deze zomer namelijk werkzaamheden uit aan het spoor. Hier ook in Flevoland, waardoor reizigers te maken krijgen met bussen in plaats van treinen. Reizigers op de trajecten Almere Centrum, Lelystad Centrum en Almere Buiten, Weesp en naar de Bussum moeten daardoor rekening houden met een aangepaste dienstregeling. Dus de NS zet zowel snel als stopbussen in. En de eerste werkzaamheden vinden plaats van zaterdag 18 juli tot en met zondag 26 juli. En op het traject tussen Almere Centrum en Lelystad rijden er in die periode dus geen treinen. Op het station Almere Centrum wordt beschadigd beton vervangen en wordt het spoor gereinigd. En bij station Almere Oostvaarders vernielt ProRail de wissels. Dat moet zorgen voor minder storingen en een betere doorstroming van het treinverkeer. En dankzij de nieuwe wissels kunnen de treinen dus met hogere snelheid het perron binnenrijden. Dus vanaf zondag 2 augustus tot en met zondag 16 augustus wordt er gewerkt aan het spoor tussen Almere Centrum en Weesp en tussen Almere Centrum en naar de Bussum. En op beide trajecten rijden dan dus geen treinen. Volgens NS kan er door de week druk zijn in de vervangende bussen. Dus reizigers moeten wel rekening houden met een langere reistijd. En de NS adviseert dus ook de reisplanners te checken voor de meest actuele informatie. Dus het is weer even vakantietijd. En dus tijd voor werkzaamheden. En dus overlast helaas. Maar het is even niet anders.
1: Ja, we doen het ermee.
0: Ja.
1: Een wat minder positief bericht. De Lelystadse kringloopwinkel De Groene Sluis werkt aan het openen van een tweede filiaal in Dronten, maar de komst daarvan wordt steeds onzekerder. De gemeente trapte eerder al op de rem en nu zijn er opnieuw problemen. Voor een gunstige huurprijs kon de kringloop een pand bemachtigen op de industrieterrein De Noord in Dronten, en dat ging om een pand van een voormalige autohandelaar. Het gebouw werd al ingericht en er werden ook al spullen ingezameld. Binnen een maand hadden 20 vrijwilligers zich gemeld om mee te helpen in de winkel, en ook leek er een samenwerking te komen met het Circulair Ambachtcentrum bij de Milieustraat. Het enthousiasme was groot. De kringloop doneerde de winsten aan goede doelen. Maar toen kwam er slecht nieuws. De opening van de winkel werd gepauzeerd. Reden daarvoor was de aanwezigheid van een tankstation aan de overkant. Er moest eerst onderzocht worden of een tankstation en een kringloopwinkel wel bij elkaar in de buurt mochten zijn. Ook zou de winkel niet in het omgevingsplan passen. Voor de locatie aan de installatieweg is een conceptverzoek ingediend voor de vestiging van een kringloopwinkel, legt een woordvoerder van de gemeente uit. Dat is geen aanvraag tot vergunning. Er is dus ook geen vergunning verleend. Bij een conceptverzoek brengt de gemeente eerst een advies uit. Daaruit is gebleken dat de kringloopwinkel op deze locatie niet past binnen een geldend omgevingsplan. De gemeente wil dat winkels in het centrum of op businesszone Delta gevestigd worden. Dit is vastgelegd in het economisch beleid van de gemeente. De installatieweg behoort niet tot deze locaties. Daardoor past een kringloopwinkel op deze plek niet binnen het omgevingsplan, aldus een woordvoerder. Maar volgens Janneke Pickert van de Groene Sluis is het lastig om op deze plekken een ruimte te vinden waar ook een groot magazijn bij zit. Die ruimte is nodig zodat de spullen gesorteerd en schoongemaakt kunnen worden. In Lelystad werken we met 150 vrijwilligers. Ja, dat moet wel ergens fysiek zijn plek hebben. De gemeente heeft nog gekeken of er een uitzondering gemaakt kon worden voor de locatie. Na een zorgvuldige beoordeling is geconcludeerd dat dit niet mogelijk is, zegt de woordvoerder. De gemeente is meerdere keren met de Groene Sluis in gesprek geweest. Daarbij zijn de regels en redenen achter deze beoordeling volgens de woordvoerder meerdere keren belicht. Janneke Pickert is teleurgesteld. Dan zie je dat ze er ooit in hun beleid over nagedacht hebben dat kringloopwinkels een uitzondering kunnen zijn. En dan wordt het niet gehonoreerd. Ja, dan zakt de moed eigenlijk wel een beetje in je schoenen.
0: Ja.
1: Voorlopig betekent het dus einde oefening voor de vestiging in Dronten. Volgens Pickert zijn er wel een paar kleine kansen dat het toch gaat lukken. We gaan er dus echt voor. Volgens haar heeft de gemeente ook toegezegd om mee te kijken voor alternatieve locaties. Na de zomer moet duidelijk worden wat daar nog verder.
0: Ja, maar het gaat wel weer de nodige vertraging opleveren. Dat zal ongetwijfeld. Ja, dat is helaas jammer.
1: Ja, Nederland regelland, hè?
0: Ja, inderdaad. Ja. Het is altijd wel weer wat, hè, met vergunningen. Dus, tijd voor muziek van deze dame, Shirley Bassey.

0: stoppen niet te switchen. Dat meldt het stadsbestuur, dat zegt afspraken daarover te hebben gemaakt. De twee instellingen nemen sinds begin deze maand geen nieuwe contracten meer aan. Ze hebben zich in Lelystad niet meer ingeschreven, omdat ze niet kunnen leven met de voorwaarden die de gemeente stelt. Lelystad is al enkele jaren bezig met pogingen grip te krijgen op de kosten van de jeugdzorg. Dat leidt tot besparingen, maar ook tot bestuurlijke problemen en wrijving met aanbieders. Restaurantketen HJ heeft deze week geprobeerd via de Raad van State alsnog toestemming te krijgen voor laadpalen en een drive-thru bij zijn vestigingen langs de A6 bij Lelystad, de Lepelaar en de Aalscholver. Rijkswaterstaat wil die niet verlenen. De combinatie met bijbehorende rijstroken en borden zou te veel verwarring veroorzaken op de verzorgingsplaatsen waar de restaurants staan. Die kennen een erg grote verkeersdrukte, betoogt Rijkswaterstaat. De uitspraak wordt over 6 tot 12 weken verwacht. De aannemer heeft het hoogste punt bereikt van spoordok 1, 2 en 3. Het complex flats van Centrada dat wordt gebouwd ten westen van station in Hansenpark. De bedoeling is dat de eerste huurders begin volgend jaar hun sleutels krijgen. Het complex bestaat uit studio's en 2-, 3- en 4 kamerappartementen. Enkele delen zijn bestemd voor starters, doorstromers en senioren. Er komen ook ontmoetingsruimtes en ruimte voor een zorgverlener. De huurprijzen liggen, prijsbouw van nu, tussen de 550 en 1500 euro, inclusief servicekosten. Na Spoordok volgt een tweede fase, waarin een ontwikkelaar nog minimaal 150 woningen en commerciële voorzieningen realiseert.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is dit weekend prima zomerweer in Lelystad. Tijdens de eerste uren van de dag kan zowel vandaag als morgen wel lage bewolking voorkomen. Maar de zon brandt deze al snel weg. Daarna is de lucht meestal strak blauw. Met veel zon wordt het vanmiddag 27 of 28 graden. Daarbij waait de wind matig vanuit het noordoosten, windkracht 3 in de stad. Morgen is de wind iets sterker, maar meer dan windkracht 4 verwacht ik niet. Na het weekend hebben we ook nog te maken met droog en vrij zonnig zomerweer. Mogelijk wordt het dinsdag of woensdag tropisch warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn-Amersfoort. Bij Kootwijk is de vertraging 10 minuten door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. En door de afgesloten A50 ook file op de N304 Apeldoorn-Ede bij Otterlo. Daar zijn nu ook een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Staand eind, hè? Staand eind. Ja, let op.
1: Zo, en dan zijn we klaar. Dus MacArthur Park van Donna Summer. De queen of the disco eigenlijk. Helaas al enige tijd niet meer onder ons. Goed, het laatste stukje van Muziekplein. En ja, gaan we nog uit op zaterdag doen straks? Sorry, Tien, of is eigenlijk...
2: Heel kort.
1: Goed, dat is straks nog helemaal even. Maar goed, dan nog even wat overig nieuws. Want het is 15 kilometer lang en 4 meter breed. En ook heeft het straatverlichting die aangaat als je er langs fietst. En het is veilig gescheiden van het autoverkeer. De nieuwe doorfietsroute tussen Lelystad en Almere. Een snelweg voor fietsen die zo goed als fietsweg die is zo goed als klaar is. Gedeputeerde Ellen Trace Müller is blij met de nieuwe verbinding. En binnen de metropoolregio Amsterdam, waarin de provincies Noord-Holland en Flevoland samenwerken, is afgesproken dat er een netwerk van zogeheten doorfietsroute moet gaan komen. De gedeputeerden hopen dat ook de toeristen de route weten te vinden. Je ervaart dan Flevoland hier op een hele nieuwe manier. Het is echt een prachtige route waarbij je ook als de Oostvaardersplassen ziet liggen. Dus de aanleg begon vorig jaar mei. De laatste of het eerste stuk van die route is nog niet helemaal klaar. Aan de Torenvalkweg vanaf de Kanaardijk richting Lelystad wordt nog gewerkt. De autoweg vervalt daar overigens. En de weg wordt nu alleen een breed fietspad daar. En eind van het jaar moet dan alles helemaal klaar zijn. Dus definitief. Dus. Ja.
2: De mini-versies van de Almeerse olifanten blijken populair. Daar hadden we het een paar weken geleden over. Dat die gemaakt gingen worden en dat je die dan kon kopen. Van de kenmerkende beelden die al ruim 25 jaar langs de kruising tussen de A6 en de A27 staan, er zijn in een eerste oplage 500 miniaturen gemaakt en daarvan zijn er al 400 verkocht. Een aantal liefhebbers kwam de bestelde beeldjes staat er. Woensdagavond ophalen tijdens een bijeenkomst in het cultuurhuis Almere Buiten. Stichting Design en Kunst van en Openbare Ruimte. Design en Kunst Openbare Ruimte, ja. Decor kondigde in april aan dat zij de Almeerse olifanten wilden vereeuwigen in een miniatuurversie van 11 centimeter groot. Volgens voorzitter Mark Wiegman hebben veel Almeerders een zwak voor de stevige viervoeters. Het maken van de miniatuurversie kreeg de instemming van de maker van de olifanten, beeldend kunstenaar Tom Klaassen. Hij was woensdagavond zelf aanwezig bij de presentatie van de kleine olifanten. Hij vindt het wel leuk dat zijn werk nog steeds zo populair is en door velen als aaibaar en benaderbaar wordt ervaren. Al is dat in de praktijk bij de grote exemplaren lastig vanwege hun ligging tussen de snelwegen. Over de presentatie gingen de olifanten na de presentatie gingen de olifanten letterlijk over de tafel. Een stel kocht er zelfs 5 om ze thuis op dezelfde manier als de grote olifanten bij elkaar te stellen. Voor ons is het altijd weer thuiskomen in Almere als we de olifanten zien, zei een van de kopers. Een jonge vrouw uit Lelystad kon nog precies het lied van de 5 olifanten opdreunen dat schoolkinderen op veel Flevolandse scholen vroeger hebben geleerd. Het verste weg gaan waarschijnlijk de 2 olifanten die een man helemaal uit Curaçao kwam ophalen. Mijn vrouw heeft ze in april besteld en ik was deze week toevallig voor werk in Nederland. Dus het kwam mooi uit dat ik ze hier kon meenemen. Zijn gezin heeft 23 jaar in Almere gewoond. Met de olifantjes straks in hun huis. Op een tropisch eiland is het toch weer een beetje thuiskomen. De stichting Decor beraadt zich nog of er een tweede oplage komt van de olifanten. Dat hangt af van de vraag of die zo groot blijft als in de afgelopen maanden. Mocht dat zo zijn, dan maken we volgend jaar een tweede oplage, zegt Mark Wiegman.
1: Ja, oké, dat is wel grappig inderdaad, de olifantjes.
2: Ik weet, de vorige keer vroeg ik me af of je dan dus gelijk een heel stel olifantjes, of dat je er maar 1 kocht, maar je koopt er dus 1.
1: Oh.
2: En dan kan je er 5 kopen en dan kan je ze dus net doen alsof ze...
1: Ja.
2: Een snelweg eromheen bouwen. En,
1: je kan een hele maquette thuis maken met de hele zooi.
2: En een eindje verder weg, de Flevolijn.
1: Dat is ook een idee. Ook. Lekker verder knutselen inderdaad. Ja, zo gaat dat. Dus, plaat die helaas niet zo vaak hoort van Fleetwood Mac is deze uit 1982 en heet Gypsy.

0: Dit is Radio Lelystad, 90.3 FM. Hele dag dichtbij.
1: Radio Lelystad. Van 4 tot 6 uur. Muziekplein.

P.Y.T., oftewel Pretty Young Thing van Michael Jackson. Het album wat eind 82 uitkwam. En eigenlijk toch wel best wel behoorlijk uitgemolken werd. Want bijna alles werd gewoon op single uitgebracht. Zeer succesvol, zullen we maar zeggen. Dus dan nu eventjes nog een flevenschijf die we vandaag hebben ingewisseld voor de nieuwe. Dit was de vorige dus van de Rolling Stones. St. Julius Lover. Hier in Muziekplein bij Radio Lelystad.

0: album van de jongens. Goed, het is tijd voor het laatste item in de show. In een verkorte uitvoering eigenlijk.
1: Muziekplein. Uit op zaterdag.
2: Ja, heel kort. En eerst even de gebruikelijke adressen, namelijk de Agora. Dat duurt nog even voordat die weer wat gaan doen. En dat is zaterdag 12 september. Dat is het Lelystad Festival. In de komende weken zal ik af en toe nog wel het een en ander eens even opzoeken van het Lelystad Festival, van het programma zoals het eruit ziet. Maar in ieder geval 12 september, dan staat de Agora weer open voor Lelystad. Corneel is eigenlijk een beetje hetzelfde geval, alleen die hebben op 5 september eerst nog een voorstelling waar je naartoe kan. De Shakedown 8. Maar dat duurt dus ook nog even, want dat is, even kijken, we zitten nu begin juli, augustus, september, dus dat is over 2 maanden. Maar wat er wel op korte termijn kan, en wel vanavond, dan is er Jolpop. Nou, dat is natuurlijk al heel leuk. Dat was vroeger een buurtfeest en dat is eigenlijk gewoon steeds verder uitgegroeid. En nu is het een echt festivalletje in Lelystad. Je kunt daar naartoe. We hebben zelfs, ze hebben daar 3 stages, oftewel 3 podia. En dat is vanmiddag om 12:30 al begonnen met de kids karaoke. En dat gaat vanavond tot 11:30 door. Dus het is echt nog wel de moeite om er nog even naartoe te gaan. Want je kunt er gewoon een hele avond nog feest hebben. Dat is dus Jolpop. Nou moet ik even kijken waar ze tegenwoordig zitten. Artiestenline-up, meedoen, contact, info.
0: Nou, niet op het Oosterpark, denk ik.
2: Nee, ik denk dat dat ergens in de Jol is. Maar goed, weet je, ik zou zeggen, Google even naar Jolpop en dan staat er vast wel precies. En anders gewoon op het geluid afgaan.
0: Ja, ik denk ook dat het daarom ook Jolpop heet. Omdat het gewoon in de Jol is.
2: Ja. Dus vanavond Jolpop. Ga lekker even naar buiten en geniet van muziek en bands en allemaal leuke dingen.
0: Precies. En we hebben er maar goed weer bij. Dus dat geldt ook weer. Dus
2: en dan in september dan komen we wel weer eens een keer terug.
0: Precies. En, dat is,
2: en voor die tijd zal ik jullie even een beetje op de hoogte houden.
0: Wij gaan weekend vieren. Ja. We zijn de volgende week weer. Bij de

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: Radio Lelystad. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 6 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. De Belg Tim Merlier heeft na de 7e ook de 8e etappe van de Tour de France gewonnen. In de sprint in Bergerac bleef hij de Eritreër Guirmay en de Nederlander Olaf Kooi net voor. De Belg Liam Slok reed een tijd solo op kop, maar werd vlak voor de finish ingehaald. Tadej Pogacar houdt de gele trui. Het weer volop zon, 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt dan 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
7: Je muziektherapie begint nu.
8: Mooi.

0: Propaganda. Het was, zoals ze zelf omschreven, meer een project dan een groep. Het album heette Secret Wish en het is een mijlpaal geworden. P-Machinery werd een alarmschijf bij Veronica op 3... en kwam uiteindelijk op nummertje 12 in de enige echte. In Vlaanderen vonden ze hem nog wat mooier. Daar kwam hij maar liefst op 9. Het was de opener van Muziektherapie, sessie 599.
1: Muziektherapie.
0: Een muziek golft met onder veel meer zomaar een mooie track van een klassiek album. Maar nieuwe deunen die echt goed klinken. The Queen of Rock hoor je ook nog een keer. Er is popnieuws, wat heerlijke oudjes. En uiteraard ontbreken ze ook dit keer weer niet. Kwart voor, de Fab Four.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.

Down South Part 1. Een beetje, nou zeg maar, traag gestart had de plaat destijds. Hij werd uitgebracht door Rob Hoek in 1965. Maar pas 5 jaar later werd het een hit. En toen was het ook met zijn enige top 10 hit. Nummertje 8 kwam die. Rob Hoeken. De Rolling Stones hebben net een nieuw album uit, maar wij zetten de tijdmachine 60 jaar terug. Aftermath verscheen. Ook Lady Jane staat erop in Out of Time. En Mother's Little Helper ook trouwens. Flight 505 tot het popnieuws.

En jawel, nog meer optredens van de Eagles in de Las Vegas Sphere. 4, 5, 11 en 12 december spelen ze er ook nog eens. In september 24 stond het er voor het eerst en nu komt het totale aantal optredens daar op 68. En Elton John geeft toch nog eens twee concerten. Op 2 en 3 oktober speelt hij in Mexico stad. En dat is voor het eerst in 14 jaar. Carlos Santana treedt voor het 14e jaar op in de House of Blues in het Mandalay Bay Casino and Resort in Las Vegas. In september en november is hij er dan 16 keer te vinden. En op 6 november verschijnt een nieuw album van Asia. Indigo heet het. De eerste single heeft de titel Into the Light. En die hoor je zometeen.

0: Nou, dat klinkt toch zeer vertrouwd, kun je zeggen. Asia met nieuw werk. Er werd al aan gewerkt, nog met John Wetton. Nou, die overleed natuurlijk helaas. En vorig jaar zijn uiteindelijk alle stukken opgenomen. Meer dan 40 jaar actief zijn ze al, Asia. Nog een paar maandjes dus. En dan komt het nieuwe album Indigo. Je hoorde Into the Light. Terug naar eigen land.
1: Gouwe! Reis door de tijd. Jij mag de pijn, mag Mozes kiezen.

Legendarische heren, de Golden Earring met de opvolger van Sound of the Screaming Day. Geschreven door George en Rinus. Together we live, together we love. En dan nog meer uit eigen land. Het is inmiddels, niet te geloven eigenlijk, 28 jaar geleden dat ze dat doorbraak beleefde. I'm Not So Tough heette dat nummer. Ze heeft nieuw werk, Something Good, Ilse de Lange. Nieuw.

0: Klinkt wel lekker, hè? Ilse met een nieuwe Something Good.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
0: Met nog een andere dame, de Queen of Rock, met de tweede single van haar album destijds, Foreign Affair. Tina Turner, Steamy Windows.

Brad was uit elkaar. David Gates ging solo en kwam hiermee het verbijsterend mooie Sweet Clouds and Rain. Muziek uit 1973. De volgende, die is 2 jaar ouder en we blijven eigenlijk nog een beetje in de zoete hoek, zeg maar. In 1969 geschreven door Bonnie Bramlett en Leon Russell. Het is onnoemelijk vaak gecoverd, onder meer door de Carpenters. Superstar.

Een van de mooiste zangstemmen uit de geschiedenis van de popmuziek. Karen Carpenter. De Carpenters. En een superstar. Straks de Beatles, maar eerst nog even iets anders. Dennis Wilson, een van de drie Wilsonnen van de Beach Boys, ging in 77 solo. Op zijn eerste album stond River Song, wat hij samenschreef met zijn broer Carl.

0: Ja, echt wel de Wilson sound, zeg maar. Dennis Wilson, dat is een river song.
1: Kwart voor.
0: De Fab Four. 1965, je had de bioscoopfilm Help, je had de hitsingle Help en je had natuurlijk het album Help. Met onder meer de volgende.

0: Muziektherapie met de Fab Four, altijd zo rond kwart voor. Tell me what you see.
1: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie met René van den Abelen.
0: 11 september 2001, de wereld veranderde. Die avond werd het nummer geschreven, 2 dagen later opgenomen. Coldplay en Politiek.

0: Onmiskenbaar Coldplay verschenen in 2002, Politic. Aflevering 599 van Muziektherapie. Mijn naam is René van der Labelen. Ik hoop je volgende week weer te treffen. Graag tot dan.
1: 2026.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. De 22-jarige medaillewinnaar trainde sinds 2018 met Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken met de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als negende geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de tweede set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de derde set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One-vliegtuig van president Trump. Het toestel dat Trump cadeau had gekregen van Qatar voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jaden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Het weer, tot 1 uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
2: Ja, goedenavond, welkom bij Jolpop 2026, waar we vandaag live zijn hier in het Jolpark. En hier in het Jolpark, dat is, hoe leg je dat eigenlijk uit? Tussen de Jol en de Punter is een parkje richting Batavia stad. En dat parkje is helemaal omgebouwd tot, nou, de grootste barbecue misschien wel van Nederland. En daar staan wij op dit moment live, of niet dan, Megan?
3: Ja, zeker.
2: Goedenavond ook.
3: Hele goedenavond.
2: We hebben een team compleet met René, zie ik hier achter de knoppen staan. Marcel staat hier achter de knoppen. En Megan en Matthijs die zijn vanavond tot uw dienst. En tot de klok van 12 uur gaan wij zo een beetje uitzenden wat er allemaal hier gebeurt, denk ik, of niet?
3: Absoluut. Ja, dat is wel de bedoeling.
2: Bijvoorbeeld nu, wat staat er nu al op het podium? Want het is vanmiddag om 12 uur begonnen.
3: Ja, nu op het podium hebben we Prima Ska op de main stage. Ja. Even kijken, Attract is al bezig op de Repulsion stage.
2: Ja.
3: Ja, volgens mij de rest komt later.
2: Ja, het gaat af en aan, hè? Want ze hebben dit jaar 3 podia.
3: Ja, we lopen een beetje door elkaar heen, dus vandaar dat ik even aan het kijken was.
2: Ja, ze hebben dit jaar 3 podia hier. Bij Jolpop. En dat wisselt elkaar zeg maar een beetje af. Ja. Dus dan de ene moment heb je op de ene. En dat is ook grappig, want hier op het terrein, om dat te omschrijven, heb je tegenover elkaar 2 podia staan. En het derde podium hebben ze even apart gezet. Want dat is EDM. Had je daar wel eens van gehoord?
3: Ik heb wel van gehoord, ja. Maar ik snap wel dat hij iets verder weg staat. Want je hoort hem overal, zeg maar.
2: Ja, precies. Die hoor je tot op de parkeerplaats.
3: Ja.
2: En dan is het wel lekker dat hij een eigen stukje hebben, zeg maar. Dus wat dat betreft is het een gezellige boel hier. Waar het, ik denk een graadje of 26 op dit moment nog is.
3: Het is lekker warm, ja.
2: Er komt langzaamaan een windje. Dat is ook wel fijn.
3: Ja, het begint nu wel lekker af te koelen, inderdaad.
2: En wij hebben een studio gebouwd hier direct achter het podium, dames en heren. De artiesten staan, zeg maar, op te treden. En daarachter hebben we een soort backstage. En daar staat een hele mooie studio in een nogal gesponsorde tent. Ik ga de naam van de tent niet noemen, maar het is een enorm ding waar wij onze studio in hebben gebouwd. En daar zijn we tot de klok van 12 uur vanavond bij jullie om verslag te doen van deze uit de kluiten gewassen barbecue, zoals we dat mooi kunnen noemen. En wat zei je nou dat hier nu op het podium
3: Prima
2: staat?
3: Ska.
2: En wat weten wij van Prima Ska?
3: Nou, Prima Ska is een hele, hele energieke band. Daar staan ze ook erg onbekend. Het is eigenlijk een soort dansbare chaos. Met heel veel aesthetische liedjes. Een beetje de vibes van Doe Maar. En daar komen ze inderdaad bij, een beetje bij in de buurt. Ik hoorde net ze zeggen, dit is hun tweede keer dat ze optreden. En dat doen ze dus gezellig hier bij ons op Jolpop. Het begon eigenlijk een beetje als een soort hobbyproject. Maar is ook uit de kluiten gewassen tot nu. En pas bij de barbecue.
2: Net als bij de barbecue. Ja. Uit de kluiten gewassen, ja, dat is een beetje het idee.
3: Ja, daarom passen ze nu wel lekker in het festivallandschap, zeg maar. Ja. Ze hebben ook een motto.
2: En dat is
3: dansbaar, herkenbaar en soms helbaar. Want ze willen dat je heel graag feest, maar ook geraakt wordt door hun mooie teksten.
2: Oh, ja, nou zeker. Ik stel voor dat we ernaar gaan luisteren. Want dit is Prima Ska.

Twee dingen weer. Ik blijf met boodschappen komen. De eerste is, we hebben t-shirts en ze zijn daar te koop. Even 2 seconden omdraaien. Daar staat iemand met t-shirts. Ah, wat gaaf. Oké, nu weer deze kant op, want we moeten show spelen. Oké, het volgende liedje is... Sarcastisch.

0: krijg er warm van.
1: Ja, live hier vanaf Jolpop 2026. En Radio Lelystad, die is erbij. Gedurende de hele avond tot de klok van 12 uur zijn we hier. En we hebben de jongens van Wildeboer, die komen hier net de tent binnengelopen. Wie van jullie mag ik deze koptelefoon geven? Dan kun je namelijk ook wat horen. Pas op, want hij zit klem.
2: De grote baas.
1: Zo, de grote baas. En de microfoon, moet je wel oppassen met je sigaret. Want die plopkap, dat is synthetisch. Dat merken we vanzelf. Hey jongens, jullie hebben net op het podium gestaan, nog voordat wij live in de ether waren. Maar vertel even, hoe was het hier in Lelystad?
3: Nou, ik vond het wel leuk om te doen, eerlijk. Ja, het was een leuke gig. Het was luid, het piepte, het kraakte, het was rock'n'roll, weet je, het was stevig.
1: Ja.
3: We vlogen een beetje uit de bocht, weet je.
1: En we hebben jullie niet kunnen horen, maar als we met een band zouden moeten vergelijken, wat voor soort muziek maken jullie?
3: Nou ja, heel eerlijk, wij maken heavy metal, echt heavy metal. Een beetje heaven and hell, Black Sabbath, Judas Priest, Iron Maiden.
1: Het lekkere stevige.
3: Ja, zeker Dio. Ja, dat soort muziek, weet je. Echt heavy metal.
1: En wat ik het leuke vind, is dat ik zag jou heet net lopen met een doosje met cd's en t-shirts. Dat was gewoon de merchandise, toch?
3: Ja, dat was gewoon onze merch, ja.
1: Jullie verkopen ook gewoon de merchandise?
3: Ja, dat klopt.
1: Oh, leuk.
3: Ja, wat
1: betaal je nou voor zo'n t-shirt van jullie?
3: Wat zeg je nou?
1: Wat betaal je nou voor zo'n t-shirt van jullie?
3: Een t-shirt bij ons kost €20.
1: Oh.
3: En een cd kost €12.
1: Cd?
4: Dat is bij de H&M veel duurder, hoor.
1: Ja. Ja, precies. Maar cd's moet je ook aan heel veel mensen nog uitleggen. Wat is.
3: Ja, dat is zo. Een volgende stap die we willen ondernemen zal vinyl zijn.
1: Vinyl.
3: Dat gaan we sowieso doen. Want,
1: kijk, die man daar achter de knoppen. Die zit gelijk, duimpjes omhoog.
3: Ja.
1: Die is van de afdeling vinyl. Ja. Dus dat is wel echt een uitdaging.
3: Ja, dat klopt. We hebben inderdaad ook gewoon cassettes. We hebben cd's, cassettes en vinyl.
1: Gewoon echte cassettebandjes?
3: Ja, gewoon bandjes, weet je.
1: Oh, dat is gaaf.
3: Met een beetje oldschool ruis erop, weet je. Dan klinkt het als echte heavy metal, toch? Snap het, toch?
1: Hey, laten we eens even kijken. Wildeboer, waar kunnen we jullie zien optreden?
3: Ja, ons eerstvolgende optreden is op Meesterlijk Metaal in De Meeste in Almere.
1: Ja.
3: En dat is op 25 september. En, ja, dat zal een hele, hele vette avond worden.
4: En daarna gaan we ons best doen om, zeg maar, door heel Nederland te staan en wellicht in Duitsland. We gaan ons keihard ons best doen om, zeg maar, te timmeren aan de weg. Overal te spelen waar we kunnen spelen.
1: Nederland en gelijk Duitsland ook overnemen.
3: Absoluut, je moet sowieso Duitsland pakken. De markt in Duitsland, die gaat goed. Er is een goede metal scene in Duitsland.
1: Dus, oké. Dat is groter dan in Nederland?
3: Dat is veel, veel groter. Het is echt groot. Mensen houden echt van metal daar. En je hebt ook heel veel metal festivals.
1: Ja.
3: Je hebt daar ook nog gewoon heel erg veel metal bandjes.
1: Oké. Nou, dat is goed. En we hebben een heel mooi programma op de woensdag bij ons. Oh, je moet nog iets zeggen, zegt hij.
3: Wat?
1: Je moet de website noemen, zegt hij.
3: Ja, Joep zegt dat ik de website moet noemen. Onze website is www.wildeboerheavymetalband.nl.
1: Zo is het. Nou, kijk, en heb je ook nog dat social media gebeuren of doe je er niet aan?
3: Jawel, onze socials
4: helaas
3: vind. Ja, helaas wel, dat moeten we helaas doen.
1: Ja, maar dat is nu de manier om aan de man te komen, toch?
3: Ja, tot op zekere hoogte is dat waar, maar ik heb nog steeds het gevoel dat heel veel metal nog steeds draait op merchverkoop.
1: Oh ja.
3: Nog steeds, heel erg. Meer dan bijvoorbeeld luisteraars op Spotify en op YouTube.
1: Ja, op woensdag hebben wij een programma, dat heet Pas op Harry. Ja, serieus, ik zweer je.
3: Ja, dat ken ik. Ik ken dat wel.
1: Daar moet je.
3: Ik moet hen nog benaderen, maar ik leef af en toe een beetje onder een steen. En heb dat dus daarom nog niet gedaan.
1: Die moet je dus even benaderen. Als je dan toch, zeg maar, aan de man wil komen. Zij hebben een heel radioprogramma voor metal, hè?
3: Ja, dat klopt.
1: Dus dan, en het is op zich voor jou ook nog een thuiswedstrijd, want het is een Lelystad. Dus je zou kunnen overwegen om daar ook eens gewoon langs te gaan in het programma.
3: Dat ga ik absoluut nog doen. Dat komt sowieso.
1: Oké.
4: Let's go.
1: Ja, toch? Het is niet Duitsland, maar het is wel in Nederland.
4: En zij doen ook van Nederland, hoor.
3: We houden net zoveel van Nederland als van andere landen.
1: Precies.
3: We willen overal spelen.
4: Het meeste. Nederland heeft een speciaal
3: plek. Weet je, het is belangrijk dat we. Dat probeer ik ook sowieso om in Nederland echt een scene te creëren. Voordat we sowieso veel de grens over zullen gaan.
1: Ik zal je geheimpje vertellen. Bij Radio Lelystad hebben we heel veel programma's. Mm-hmm. En het best beluisterde programma is Pas op Harry.
3: Dat kan ik me heel goed voorstellen.
1: Dat is echt waar, hè? En internationaal, hè? Dus vanuit alle landen wordt er geluisterd naar dat radioprogramma. Dus de scene is groot. Dat weten we inderdaad. Dus, Hey, goed. Onwijs bedankt dat jullie er waren. Blijf vooral lekker hangen hier bij Jolpop. Ja,
3: absoluut.
1: Supergezellig.
3: Dat gaan we zeker doen.
1: En de frietent doet het goed, heb ik me net laten vertellen.
3: De frietent. Dus, ja, ik ben daar vorig jaar ook geweest. Volgens mij is het dezelfde frietent. Ik
1: volgens
3: zag
1: mij
3: het zo
1: ook.
3: Aan die frieten zo. Ik dacht, dat zijn dezelfde frieten als vorig jaar.
1: En waren ze vorig jaar goed?
3: Ja, ze waren best wel goed. Ik vond het best wel lekker.
1: Nou, dan hoop ik dat het voor dit jaar weer het geval is.
3: We gaan absoluut lekker eten. Ik heb nog niet gegeten vandaag. Dus,
1: oh ja, dan wordt het wel tijd. Ik heb hier ook snoepjes liggen. Wil je snoepjes van me?
3: Nou, ik moet eerst even patat hebben.
1: Oh, oké. Okay. Nou, doe voor ons ook 5 frieten bij. Dat vinden we ook lekker.
3: Cabaretier hier, hoor.
4: Genoten van het optreden. Echt ontzettend bedankt aan iedereen die er was.
1: Ja.
4: En we hopen dat we lekker genoeg herrie hebben gemaakt.
1: Zo
3: ja,
1: is het.
3: Het was wel echt heel leuk om te doen. Het was echt...
1: dat is het allerbelangrijkste.
3: Het was echt leuk om te doen. Het was lekker hard, weet je.
4: Beep roll.
1: Gaan wij langzaamaan... Wildeboer bedanken. En terug richting het podium. Want ja jongens, er speelt gewoon van alles lekkers. En volgens mij is dit nog steeds prima ska hier op het podium.

en dan we zeggen, oh, wat leuk. En zo werkt Showbiz. Zo zijn we met z'n allen onderdeel van Showbiz. Het volgende liedje is speciaal voor alle deurwaarders in het publiek, als die er zijn.

0: Ja, hier nog steeds live bij Jolpop 2026, waar zojuist Prima Ska heeft afgerond, of niet, Megan?
1: Er is iemand die het nog steeds heeft onthouden.
2: Toch nog even?
1: Ja, oké. Okay.
2: Ik dacht dat ze nog
0: 20 minuten... Ik dacht ook, maar ze zeggen nu dat het laatste nummer was, dus ik ben heel benieuwd. Ja, weet je wat leuk is bij zo'n festival? Die line-up, die wil gewoon nog... Nou ja, wij kwamen ook achter dat ze twee bands hadden omgewisseld. En weet je wat, dat hoort er een beetje bij in deze scene, denk ik.
2: Ja, maar dan vraag ik me wel of die nu gaan komen.
0: Ik denk dat ze gewoon nog een nummer gaan spelen.
2: Ze zijn niet klaar.
0: Ze gaan gewoon nog verder. Ze doen net alsof ze klaar zijn, maar ze gaan gewoon nog een nummer doen. Maar ik stel voor dat we nog even teruggaan naar Prima Ska hier op het podium.
2: Gewoon lekker luisteren.

Ja, Job, op een gegeven moment nog een keer een heel hard applaus voor Prima!

0: Ja, leuk dat je nog steeds luistert. Dit is Radio Lelystad en we zijn bij Jolpop 2026. En het is nou niet zo dat Mertens hier ook op het podium staat. Toch, Meken? Nee, we draaien af en toe nummers uit onze eigen systemen. En soms gaan we ook gewoon even naar het podium omdat het bijzondere nummers zijn. Of omdat we daar gewoon even zin in hebben. En dan hebben we tussendoor ook nog wat interviews. Is de bedoeling? En, maar het inmiddels hierachter hoort met Ragira. Maar kun jij... Weet jij iets over Ragira?
1: Ja, zeker. Ja, ze hebben net Prima Ska overgenomen. Dus we hebben nu Ragira op het podium. Ja. Die komen uit Zevenhuizen van Groningen. Oh, en ja. Ze combineren eigenlijk een beetje een Ierse volkmuziek met het Nedervolk.
0: Ja.
1: En ze spelen zowel Engelstalig als Nederlandstalig. Dus nu op het moment hoor je op de achtergrond Nederlandstalige liedjes.
0: Ja.
1: Eigenlijk van traditionele klassiekers tot hun eigen werk zijn ze allemaal aan het spelen. Hun optredens voelen een beetje aan als een muzikale reis. Voornamelijk door dat Ierse achtergrond wat er een beetje doorheen zit.
0: Ja.
1: En met heel veel viool, samenzang, gezelligheid en dat eigenlijk.
0: Ik had dit niet verwacht bij Jolpop. Ik denk we gaan nu de hardrock kant op.
1: Nee.
0: Maar we hebben ook gewoon de relaxte, dit soort muziek.
1: Ja, we gaan eigenlijk van rock naar doe maar naar de Ierse volksmuziek.
0: Nou, ik stel voor we gaan even naar het podium gaan luisteren naar Ragira.

0: hier live bij Radio Lelystad. En wat leuk dat je aan de andere kant zit te luisteren. Je luistert naar de live versie uit Jolpop 2026. En wij zijn er vanavond tot de klok van 12 uur bij. En bij ons in de mooie studio, gesponsord door een hele grote supermarkt, zo te zien aan de tent, staat inmiddels bij ons Mike. Mike, goedenavond.
1: Hallo.
0: Ik zit jou net de hele tijd aan te kondigen als Prima Ska, maar de band heet eigenlijk...
1: Ja, Prima.
0: Prima.
1: Ja.
0: We hebben pas 25 keer jullie bandnaam verkeerd uitgesproken.
1: Oh, dat valt mee. Ja.
0: Maar hey, jullie waren wel live op de radio, dat is wel weer leuk. Hoe was het in Lelystad optreden?
1: Ja, te gek. Ja, leuk. Ik kom hier, ik ben hier heel lang opgegroeid, zeg maar. Het grootste deel van mijn leven. Dus het is denk ik mijn zevende keer zo'n beetje op Jolpop.

0: vandaag dus twee keer. Straks ook nog met Suburban Idiots afsluiten.
1: Ja.
0: Dus ik ben echt vanaf mijn 15e ben ik regelmatig hier ergens weer terug. En het is toch elke keer... ik zie nog steeds dezelfde mensen als 15 jaar geleden, zeg maar. Ja,
1: dat is ook leuk, hè?
0: Ja, zeker. Ja.
1: Een soort van thuiskomen dus.
0: Ja, zeker.
1: Ja, ja. Hey, jullie spelen ska-muziek. Mm-hmm. Wij hadden het hier al over. Wij zijn nog, zeg maar, van de generatie na Doe Maar, zeg maar. Dus wij weten niet zo heel goed hoe die ska-muziek zit. Ja, de GD achter de knoppen zegt nee. Maar in ieder geval, ska is eigenlijk een soort Doe Maar, maar dan iets sneller, begrijpen wij.
0: Ja, in principe, Doe Maar is ska. Als je het liedje Heroïne van Doe Maar hoort, dat is zo snel als wij nu spelen, zeg maar.
1: Ja.
0: Ska heeft eigenlijk heel veel soorten, zeg maar. En wij zitten iets meer richting de ska-punk kant. Dus zeg maar, mijn grote voorbeelden zijn The Hardheid en Real Big Fish. Dat is Amerikaanse, dat is meer 90s, zeros-achtige ska, zeg maar. Dus dat kan iets meer hardere gitaren ook tussen. En het mag allemaal een beetje de punk-houding hebben, zeg maar. En we werden bijna van het podium afgetrokken net. Maar ik dacht, nee, we gaan nog even eindigen.
1: Dus jullie wilden niet weg, hè? Jullie dachten, we gaan gewoon door.
0: Ja, nou, het is eigenlijk heel simpel. Als de geluidsmannen niet snel genoeg zijn met ons klaarzetten, dan ga ik wel mijn set afmaken.
1: Ga gewoon door.
0: Ja, gewoon door.
1: Ja. Ja, precies. En je had net een dingetje met de t-shirt verkoop of zo. En dat was jij, geloof ik, toch?
0: Ja.
1: Maar dan hoorde iemand heel enthousiast, kijk die kant op. En nu weer de andere kant op.
0: Ja, precies. Ja, ze moeten daarna wel weer naar ons.
1: Ja, precies. Het was een soort links-rechts verhaal in onze oren. Dat is heel leuk.
0: Ja, precies.
1: Ja. Hey, en je zegt dat jullie spelen altijd. Maar, en er zijn allemaal artiesten waardoor jullie geïnspireerd zijn. Maar ik hoorde Mart Hoogkamer net ook voorbij komen, toch?
0: Ja, dat klopt. Ja, ja, we dachten, wat is nou de ultieme Nederlandse zomerhit? Ja, dat is natuurlijk Ik Ga Zwemmen.
1: Ja.
0: En wij zijn eigenlijk begonnen als... we zijn allemaal fulltime muzikanten, maar. En we hebben 3 jaar geleden of zo begonnen gewoon als af en toe een keer een studiosessie. En gewoon een ska-punk versie maken van een bekend liedje.
1: Ja.
0: Dat waren ook Engelse liedjes. Dus we hebben bijvoorbeeld Toxic van Britney Spears hebben we ook een keer gemaakt. En Barbie Girl en zo. We hadden daartussen ook Ik Ga Zwemmen.
1: Ja.
0: En die hebben we dus gewoon nu ook echt opgenomen. Die komt ook op onze EP.
1: Kunnen wij die ook via de streamingsdiensten en zo...
0: Nog niet. Die komt, ik denk, over een maandje of twee.
1: Oh, maar zometeen... Kijk, die meneer daar achter de knop hier gaat jou zometeen wat gegevens hebben. Stuur daar een versie naartoe. Dan gaan wij het gewoon draaien op de radio.
0: Ja.
1: Wat klonk superleuk.
0: Ja, dankjewel.
1: Ja, het is enthousiast en leuk. Ja. Daar houden we bij Radio Lees dan toch wel van.
0: Ja.
1: Jij zegt, ik ga zometeen nog een keer. Bij welke band mag je zometeen nog een keer?
0: Suburban Idiots. Dus de afsluiter, zeg maar.
1: En wat doe jij dan? Welke rol binnen de band speel jij dan daar?
0: Ook frontman. Dus ik ben... Ik speel daar Billy Joe Armstrong, zeg maar, van Green Day.
1: Ja, precies.
0: Ja, ja. En we hebben vandaag wat special guests ook erbij. Dus er komt voor één keer, zeg maar, niet dat we alleen maar Green Day spelen, maar ook Avril Lavigne en Linkin Park en zo. Dus dat wordt nice, wordt knallen.
1: Dat wordt een feestje.
0: Zeker.
1: Maar dan heb je nog wel even te gaan hier, want je bent er nog even niet dan. Want jullie zijn de afsluiter.
0: Ja, dat klopt. Volgens mij is nu op het andere podium een band bezig. En daarna komt op het, zeg maar, het hoofdpodium, is dat denk ik. Daar komt dan nog een band. En daarna moet ik weer ombouwen.
1: Ja.
0: Dus het duurt nog wel een paar uurtjes.
1: Ja, je hebt nog eventjes de tijd inderdaad.
0: Maar ik moet ook nog eten. Dus...
1: Oh, er is genoeg hier. Ja, we hebben het terrein gezien. Er is genoeg aan poffers en frieten.
0: Ja,
1: en
0: precies. Ik zag al hotdogs.
1: Oh, lekker. Nou, ga jij even lekker eten.
0: Helemaal
1: en dan
0: goed.
1: Zien we je graag straks weer terug op het podium.
0: All right. Hey, dankjewel.
1: Dankjewel.

0: fantastisch. En volgens mij hebben ze wel zin in een feestje.
1: Absoluut.
0: En daarom gaan we een liedje doen.
2: Ja, nog steeds live vanuit Jolpop 2026, waar het kleine café aan de haven zojuist voorbij kwam. Misschien leuk om even een klein beetje uit te leggen aan de luisteraars die niet hier nu zijn en ook misschien niet in Lelystad zijn. Hoe ziet het weer er eigenlijk uit?
3: Ja, we hebben gelukkig best wel veel schaduw hier. Dus dat is wel heel erg fijn, want het is natuurlijk hartstikke warm en zonnig. Het begint nu wel eindelijk iets af te koelen met wat meer wind. Dus dat is voor ons ook wel heel erg fijn. En waarschijnlijk ook voor de artiesten, want die gaan zo uit hun plaat. Die zullen het wel hartstikke heet hebben. Maar het is heerlijk weer, ja.
2: Ja, voor de drankconsumptie is het ook goed, zeg maar. Zeker, niet alleen alcohol, maar ook de alcoholvrije. Het wordt veel genuttigd, want het is bloedvoorziekend warm hier. En je merkt het wel. En alles eromheen, zeg maar. Drinken is heel belangrijk.
3: Heel belangrijk. Die van ons gaat ook hard.
2: Hier gaat ook onze voorraad hard. Maar we hebben heel veel muntjes gekregen, dus dat gaat helemaal goed komen. Dus ik stel voor dat we nog even teruggaan naar het podium. Want wie hebben we nu staan dan?
3: Volgens mij regeren nog steeds, toch?
2: Ja. We gaan er naartoe.

0: Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.
1: Een half jaar samen met deze formatie op het podium. Dit is haar eerste echte optreden. Dus een applausje voor Wilma.
2: Dank je, dank je.
1: En onze bassist die kon niet. Gelukkig heeft zij een hele lieftallige man die in één week gewoon even denkt, oh, dat druk er wel even bij. Dus we hebben vandaag eenmalig op de bas Alex.
3: En nou vergeet hij zichzelf voor te stellen. Jesper!
2: Ja!
3: Onze eigen kapitein Roodbaard.
4: Hoe lang hebben we nog?
5: Ja, en dat is altijd goed als de band zich voorstelt hier bij Jolpop 2026. En daar zitten nogal wat grap en grol in, want zo zie je dat dit soort bandjes vaak verschillen in formatie. En dus ja, nu hebben ze er ineens een vriendje van meegenomen als bassist. En Jesper vergeet zichzelf voor te stellen, horen we hier. En dit is nog steeds Ragatta-house. Nee, hoe heet het?
2: Nee. Sorry, Ragera.
5: Ragera, dat was, ik heb deed het Ragatta in mijn hoofd. Ik weet niet hoe dat kan. Maar goed, nee, Ragera hier. En zij hebben een beetje de Ierse invloeden, hebben we al ontdekt. En inmiddels is iedereen hier een soort van Ierse volksdans aan het doen hierachter.
2: Ik zag het net op het podium via het raampje van het tentje hier ook.
5: Ja.
2: Kon ik net zo iemand heel Iers zien dansen op het podium. Dat was wel heel grappig.
5: Oh ja, ja, ja. Dat zie je toch. Dat is wel grappig dat het één grote gezelligheid is hier. En wij staan direct achter het podium. Dus we kunnen nog wel eens wat zien. Maar goed, ik stel voor dat we terug gaan. Naar Ragera. Hier.

stuk. En dit is de Schots & Kilt. En daarvoor heb ik jullie hulp nodig. Zij doen het al een beetje voor. Aan het einde van elke zin. Klap graag 2 keer mee. Kijk, het gaat gelijk goed.

Dank jullie wel. Wij zijn Ragera, we hebben er nog eentje voor jullie. Oh ja, die ene nog, ja.

0: Ja, en nog steeds hier live bij Jolpop 2026.
1: Hebben we Ragera nog steeds op het podium staan?
0: Ja, precies.
1: Ja, Ragera. Ja, en terwijl hun laatste nummer afmaken, gaan wij door naar het nieuws.
0: Nieuws, weer en verkeer.
1: Zeker, dus blijf lekker hangen. En dan zijn we er zo weer.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Ledistad.
2: 4 uur. Dit is Radio Ledistad met het nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt het onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden. Ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is zesde geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de derde naar de zesde positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd eerste, de Brit Hamilton in zijn Ferrari tweede en Norris in de McLaren derde. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de zevende plek. Morgen om 16:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de grote prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon.
2: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
1: Ja, welkom terug allemaal. We zijn nu nog steeds bij Ragera op het podium die langzaam aan het afsluiten zijn en plaatsmaken voor

0: En zo is het. Ragira was hier bij Jolpop 2026. En wat deed het leuk? Ik ben net even gauw naar voren toe gelopen. En ik ga je even de frontman ga ik je omschrijven. Hij had een overhemd aan en er stonden allemaal klavertjes 4 op. Hij had een rode baard en zo'n heel mooi Iers hoedje. Nou, het was helemaal compleet het plaatje. En ze deden hartstikke leuk toch, Megan?
1: Ja, heel leuk. Het was heel gezellig.
0: Het gezellige oude deuntjes, maar dan met een Ierse...
1: Ja, dat eerste hoorde je er echt wel in terug.
0: Ja, zeker. Ja, ja. Hey, we gaan nu naar de Chicks. Wat kunnen we daarover vertellen?
1: Ja, de Chicks, dat is gewoon fantastisch. Ze kwamen hier al aan als één roze bende, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar ja, het is eigenlijk een Nederlandse coverband. Bestaande uit 6 powervrouwen.
0: Ja.
1: En
0: volledig gehuld in het roze.
1: Volledig in het roze. Maar daardoor, omdat het alleen maar vrouwen zijn, onderscheiden ze zich eigenlijk ook wel weer in de coverbands. Want het komt bijna niet meer voor dat het een al-vrouwen coverband is. Dat is gewoon heel, heel onvoorkomend. Mijn Nederlands gaat lekker vandaag.
0: Maakt niet uit.
1: Maar het is in ieder geval dus heel uniek, wil ik daarmee zeggen. Ze brengen gewoon een hele energieke mix van soul, funk en disco met zich mee.
0: Ja.
1: Ze kofferen met heel veel enthousiaste hele grote iconen. Zoals Beyoncé, Tina Turner, Dua Lipa, maar op. Dus het wordt een en al gezelligheid.
0: Het wordt een en al gezelligheid. Ja. We staan hier achter het podium. En dat is wel grappig, want daar zijn ook hun plek waar ze zich voorbereiden. En hier deden ze net gauw nog even de slippers uit en de schoenen aan. Zo Barbie zit. En het is wel grappig om te zien. Ze staan nu op het podium. Chicks heette zij. Met twee keer een X. Z, geloof ik. Of twee keer een X.
1: Ja, ja, ja.
0: Twee keer een X. En ze hebben ook trommels zo te horen op de achtergrond. Want ze zijn al lekker aan het trommelen. Misschien is het toch een trommelband. Je weet het niet.
1: Ja, geen
0: idee. Trommelen
1: misschien
0: andere
1: doen ze gewoon alle koffers op de drums. Dit is het.
0: Ze zijn al hun leden aan het optrommelen, denk ik. Wat dat betreft. Want ik zie ze gewoon nog steeds rondlopen. Zij zijn nog niet klaar om te spelen, denk ik. Want... er wordt nog straks druk opgebouwd. En de trommels die je hoort zijn gewoon nog begeleidende trommels. Ze
1: staan nog niet helemaal op hun plek volgens mij.
0: Nee, hè? Dus goed. Misschien leuk om te vertellen dat Jolpop hier in het Jolpark is. Tussen de Jol en de punt erin. En dat het dan... even het logo goed doen voor de foto. En dat het dan aansluit op Batavia Stad. Want dat is een drieverbinding hier. En dit park is voor even omgebouwd tot... nou, misschien wel de grootste barbecue van Nederland.
1: Ja, zeker.
0: En het is toch best wel gezellig met die barbecue, toch?
1: Het is wel heel erg groot inderdaad.
0: Ja, precies, ja. Precies. Ik denk dat ze gaan beginnen, Chicks. En ik denk dat we langzaamaan naar het podium toe gaan. Want dit wil je niet missen, geloof mij.
1: Gewoon lekker luisteren.
0: Ja, hier gaan we.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: lieve mensen, wat wordt er al heerlijk gedanst. Wij zijn de Chicks, 6 vrouwen die houden van soul, funk en disco.
1: Ja, hier live bij Radio Lelystad bij Jolpop 2026. De Chicks dansen en zingen nog even door. Maar we herinneren eraan dat wij tussendoor ook andere muzieksoorten draaien.

En we zijn nog steeds live bij Jolpop 2026, waar het weer wat koeler begint te worden, gelukkig. En het windje breekt door en we gaan inmiddels richting de 24 graden. Dus we gaan hartstikke lekker. En we gaan ook even lekker terug naar het podium, want daar hebben we nog steeds Chicks.

0: meid.
1: Zo, hé, we zijn lekker opgewarmd. We hebben gezongen, we hebben gedanst. Nu is het tijd dat je iemand in het publiek gaat zoeken om elkaar even lekker op te warmen. Zorg ervoor dat die vonken overvliegen. En dan krijgen we allemaal antwoord op die ene vraag.

0: En we zijn nog steeds live bij Jolpop 2026, waar de chicks zojuist te horen waren. Met een van de favoriete nummers van René, die hier achter de knoppen staat. Dus die staat even lekker te genieten van de muziek die hier gespeeld wordt. Maar we hebben meer podia hier bij Jolpop. Want wat voor een podium hebben we bijvoorbeeld nog meer hier, Megan?
1: We hebben het Rebulsion podium. Dat is die hele achterste, geloof ik, met al die EDM. En dan hebben we ook nog wel Local Heroes. Dus daar draai je echt een beetje de bandjes op die hier vandaan komen.
0: En deze is main stage, hè, Chicks?
1: Dit is main stage, ja.
0: Chicks, oh ja, wat krijgen we zo meteen dan op dat tweede podium?
1: Nou, op het moment, even kijken, Rebulsion, die Luca is daar net weg.
0: Ja.
1: Dus Fragment meets Fraculizer komt daar nu. Die zijn als goed is nu bezig.
0: Ja.
1: En even kijken hoor, de Local Heroes die hebben op dit moment geloof ik even niks nog, of wel?
0: Ja, en dan krijgen we zo meteen Retro Oasis, of niet?
1: Ja, Retro Oasis komt zo, oh, die komt zo bij de Local Heroes, ja. Ja.
0: Dus die krijgen we zo over meteen, dat wordt tegenover elkaar. Maar hier speelt er, als het goed is, nog steeds de Chicks, toch?
1: Ja, absoluut.
0: En ze willen met iemand dansen, dus misschien voel je je genegen.

is eigenlijk al bereikt. Die discobal hebben jullie samen met ons laten stralen. En dat is nou zo heerlijk, want als wij ergens van houden, is het samen met iedereen. Chicks, mannen, iedereen een discobal laten stralen. En we gaan jullie daar nog wat meer over vertellen. Listen to the story. Are you ready? Because we are gonna party. Woo! Here we go. Listen to

0: De chicks hier bij Radio Lelystad live bij Jolpop 2026, waar iemand bijna viel over een haring hier achter ons.
1: Die had ik net ook.
0: Megan,
1: zat haring.
0: Wij komen hijgend hier binnengerend. Wij zijn heel even naar het derde podium toegerend. Hè? Maar kun jij even omschrijven wat er allemaal te zien was en hoe het was daar?
1: Ja, het was, er lag overal in ieder geval confetti.
0: Ik heb de helft mee aan mijn schoenen, ja precies.
1: Ja, nee, maar het was heel veel lichtjes, heel veel harde geluiden, heel veel gezelligheid. Het was daar wel een stuk drukker ook.
0: Het is daar het drukste plekje.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Is nu bij het EDM inderdaad.
1: Ja.
0: En maar weet jij ook wie daar op dit moment draaide?
1: Ja, zeker. Ja, op dit moment draaien Fragment en Fraculizer.
0: Ja.
1: En ze draaien dus voornamelijk hardcore en millennium hardcore. En wat ook leuk is om te weten. Sorry.
0: Ja, we zijn een beetje bij de adem. We moesten redden. Ja.
1: Nee, maar Fragment is dus ook wel bekend als Timo Dekker. Die komt uit Lelystad zelf.
0: Is een Lelystad?
1: Dus dus naast DJ is hij ook nog eens producer.
0: Ja.
1: Dus dat, maar omdat hij dus zeg maar bekend is in Lelystad al, brengt het ook vaak veel meer enthousiasme vanuit het publiek mee. Om toch daar te gaan staan luisteren en te supporten.
0: Nou, er stonden een paar honderd man. Die stonden lekker mee te... Op een gegeven moment gingen ze zelfs hakken.
1: Ja, dus ja, ik snap het. Ja, dat kan ik echt niet. Ik wil het zo graag kunnen. Maar...
0: Nou, we gaan zo meteen een spoedcursus doen.
1: Ik kan het gewoon niet.
0: Maar we gaan eerst zo meteen... Wat krijgen we zo meteen eerst op het... Terwijl Marcel hier begint te hakken. Wat krijgen we zo meteen hier op het second stage?
1: Ja, wij krijgen zo meteen op de Local Heroes... krijgen we Retro Oasis.
0: Ja.
1: Oasis, ja. Daar heb ik ook wat over te vertellen namelijk.
0: Ja.
1: Deze worden gezien als een van de bekendste Oasis tribute bands.
0: Ja.
1: Van Nederland, natuurlijk. Ze bestaan uit vier bandleden die de muziek en de typische Britpop-uitstraling van Oasis zo dicht mij mogelijk, zeg maar, tot de echte Oasis.
0: Zouden ze ook dat lelijke kapsel hebben van die gozer?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ik heb ze nog niet gezien. Maar goed, ze willen dus zoveel mogelijk, zo dichtbij mogelijk Oasis zelf in de buurt komen. Hun muziek tot leven brengen, maar dan in de Nederlandse versie. Nou ja, hun zijn de Nederlandse versie.
0: Ja.
1: En even kijken hoor, dan ben ik mijn dingetje kwijt.
0: Ah, het is wel een leuke band. We hebben ze vorig jaar ook al een keer zien optreden. En het zijn wel leuke gasten om, zeg maar bij je buurtbarbecue XXL te hebben. Want dat is het nog steeds. Jolpop begon ooit een keer 25 jaar geleden op een klein pleintje hier in de buurt bij het winkelcentrum. En ze kwamen gewoon lokale bandmensen bij elkaar. Die staken de barbecue aan en die begonnen gewoon een beetje te jammen op een feest. En nu 25 jaar later staan wij hier in het Jolpark met drie podia, duizenden mensen en is het één groot feest. Inclusief de lokale radio live erbij. Dus dat is wel wat er gebeurd is. We zijn hier vandaag tot 12 uur. Ja, tot de klok van 12 uur zijn we bij jullie in ieder geval. Dan moet het ook hier een beetje gedaan zijn, hebben wij begrepen. En wat zegt u? Ja, je kan nog steeds komen. Ja, Marcel die geeft inderdaad hele rake instructies. Die zegt, kunnen we hier ook nog steeds naartoe komen? Ja, zeker, dat kan. En het is geheel gratis toegankelijk. Dat is het leuke. Je hoeft hier geen kaartjes te kopen. Je loopt gewoon langs de beveiliging. En dan kun je gewoon naar binnen toe. En het is heel grappig, want ze deden ook... Komt die man weer met zijn merchandise, met zijn cassettebandjes. En het is grappig, want ze hebben hier ook een enorm bord. En bij onraad bel en dan staat er gewoon een 06-nummer. Niet eens 112.
1: Bij ongewenst gedrag.
0: Ja, doe gewoon een 06-nummer. Het kan hier allemaal gewoon. Het is gewoon echt de barbecue, zeg maar.
1: Dus
0: wat dat betreft is het heel leuk en heel basic gebleven. En kun je hier ook gewoon komen. We hadden net twee mensen hier in de studio. En die kwamen ook gewoon even rondkijken.
1: Ja, dat is verdwaald.
0: Hé, maar ik krijg hier het gebaar door. We gaan nog heel even terug naar de toegift.

0: Even bij.
1: Nee, nog niet.
2: Ja, joh, Pop, geef toch één keer een heel hard applaus voor Chicks!
3: Ja, en dat was Chicks hier bij Joh Pop 2026 op het podium. En nu krijgen we een kleine wissel, want krijgen we zometeen Retro Oasis. Maar daar hebben we een mooie paar minuten tussenin. En in die paar minuten ga ik een meneer een koptelefoon geven. Ja, hij zit een beetje klein misschien. Ja, kijk, daar heb je iets meer ruimte. Roep eerst even wie je bent, want dat weten we nog niet.
4: Ik ben Lisander Lotte-Roman. Ik ben van LHM Media en gespecialiseerd in drone services.
3: Jij vliegt al de hele tijd met die drone hier overal langs, hè?
4: Ja, dat klopt, ja.
3: we hebben al weddenschapjes gehaald over wie hem uit de lucht zou halen, bijvoorbeeld, of zo. Want hij hangt de hele tijd, maar hangt gewoon boven het publiek en voor het podium ook, hè?
4: Hij hangt eigenlijk zeg maar in een stukje waar de dranghekken het nog gebied wegbakenen. Dus zeg maar een veilig corridor, noemen we dat.
3: En dit zijn, je maakt daarmee beelden of zo? Of
4: ja, livestreaming. Ja. En af en toe maken we ook nog een paar foto's tussendoor. Dus als de livestream bezig is en er komen een paar shots, dan maken we er meteen een foto van.
3: En waar kunnen we die livestream zien nu dan?
4: Op LHE Media op YouTube. Daar is een live pagina. En daar zitten een aantal van de hele dag al verzameld livestreams. En de ene keer gaat het beter, en de andere keer gaat het echt supergoed. En het ligt ook een beetje aan het weer.
3: Ja.
4: Maar we hebben fantastisch mooi weer. En de vogels dus hebben we met rust gelaten. Want ja, die hadden wel interesse in de drone, zeg maar. Die meeuwen.
3: Ja, die dachten, hey, leuke concurrentie.
4: Ja, precies.
3: maar je hebt meerdere podia. Vlieg je dan ook naar de meerdere podia's toe?
4: Ja, dat doen we ook via de corridor. En dan hebben we daar ook weer een stukje gebied waar we veilig kunnen, iedereen goed in beeld kunnen brengen eigenlijk.
3: Oh ja, dus dat drone gebeurt wel met alle maatregelen en regeltjes die van toepassing zijn bij
4: absoluut,
3: jou.
4: Absoluut, absoluut.
3: Dat zijn er nogal
4: veiligheid voor alles. En het is ook een lichtgewicht drone.
3: Ja.
4: Zware drones, dan mag je in het publiek sowieso niet in de buurt komen. Dus.
3: Oh, en nu als je dan iemand raakt, dan heeft hij meer niet.
4: Nou, daar gaan we gewoon niet vanuit dat er sowieso iets gaat gebeuren. Want we houden van alle veiligheidsmaatregelen, daar hou je van in stand.
3: Ja.
4: En dan is het risico bijna niet heel. De enige, zeg ik, altijd zijn vogels. Ja, dat zijn de onbekende factoren, die kunnen in één keer duiken. Maar als je niet te hoog zit, dan komt het wel goed.
3: Oh, ja, ja. En zijn dit nou hele aparte drones? Of zeg maar de drones die ik ook in de winkel kan kopen, die na 11 minuten zeggen, ik ben klaar?
4: Nou, dit is wel een professionele drone die je in de winkel kan kopen. Ik ga geen merken noemen, want het is radio.
3: Mm-hmm.
4: Maar je draait meer dan een half uur. 40 minuten kun je er toch gewoon mee vliegen.
3: Oh.
4: Ja, en dat is dan mooi genoeg om een hele hoop footage te creëren op unieke point of view, zeg ik altijd.
3: Ja, ja, precies. En dan zit er zo'n camera onder die je ook helemaal kan besturen? Of is het een vaste camera en moet je maar goed vliegen?
4: Dit is een camera die je eronder kunt bedienen.
3: Oh, kijk eens even. En uiteindelijk kunnen we de beelden ook nog terugzien, want het is wel een livestream, maar je kan wel ook terugzien bij jou op je pagina.
4: Ja, ik heb ze op laten nemen bij YouTube.
3: Oh, kijk. Dus we kunnen het hele jaar nog door blijven genieten ervan.
4: Ja, zo is het.
3: Oké, nou, hartstikke super. Nou, super, fijn dat je er bent. En het kan niet heel lang meer, want het daglicht raakt op, hè?
4: Ja, precies.
3: Dus je bent zo meteen klaar.
4: Daar houden we rekening mee.
3: Stap je dan aan de andere kant van het hekje, pak je biertje en ga je meegenieten?
4: Nee, ik ga lekker inpakken. Het is een lange dag geweest, zo.
3: Ja, was er vroeg, hè, vandaag?
4: Was er vroeg bij.
3: Ja, ja, ja.
4: Precies. En gisteren ook met opbouwen. Dus ja, dat zijn toch wel momenten die je even vast wil leggen.
3: Ja.
4: Van een leeg podium naar een vol podium, naar een vol publiek. En geweldig feest.
3: Was het mooi?
4: Ja, absoluut.
3: Oh, kijk. Ja, nou, super. Fijn dat je er was, dankjewel. En succes met het inpakken zometeen. En ik ben heel benieuwd. Ik moet ook nog een drone hebben, dus je moet zometeen nog wel even dat werk vertellen. En ik ben heel benieuwd welke ik zometeen moet gaan kopen, zeg maar. Als ik ook zo'n professioneel drone wil. Voor deze mooie omroep, hè, want daar maken we ook nieuwsbeelden mee. Dus dat komt helemaal goed. En kijk ik even naar de techniek. Gaan wij nu naar het nieuws weer en verkeer, of hebben we nog even? Zullen we nog heel eventjes dan terug naar het podium? Want daar is Retro Oasis. Helemaal goed. Ga dan luisteren.

0: Is het goed? Chef? Ja, prima.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One-vliegtuig van president Trump. Het toestel voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aanzien zijn we hier bij Radio Lelystad. En wat leuk dat je nog steeds aan het luisteren bent. Tot 12 uur zijn we hier, geloof ik,
1: yes,
0: hè, Megan?
1: Tot 12 uur.
0: Hey, en we hoorden net al een beetje van Retro Oasis, maar ze zijn nu even vertrokken. Komen ze zo weer terug? Of? Ze moeten nog.
1: Ze zijn nu toch aan het spelen, nog?
0: Wel, oh, ze zijn nog aan het spelen.
1: Ja, ze zijn nog aan het spelen.
0: Oh, wat
1: je maakt mij helemaal in de war.
0: Oh, sorry. Ik denk, wat speelt het zacht allemaal? Want ik hoor ze eigenlijk niet. Maar oké. Okay. En wat krijgen we nu nog meer vanavond tot de klok van 12?
1: Ja, eigenlijk alleen nog Suburban Idiots. Want het is, wie er nu op het podium staan, die blijven nog even draaien. En uiteindelijk wordt het afgesloten met Suburban Idiots.
0: Ah ja, en we krijgen om 10:30 geloof ik ook nog de eindshow hier bij het EDM-podium, hè?
1: Oh ja, die zie ik inderdaad nu staan. Met dat vuurwerk en zo, toch?
0: Ja, ja. Precies. Ja, de mensen mogen het wel zeggen. Het is eigenlijk een geheimpje dat het vuurwerk kwam.
1: Maar jullie hebben het niet gehoord. Piep!
0: Ze zijn er toch niet bij. Dus wat dat betreft is het geen enkel probleem. Maar maakt dit verder niet uit. Nee, de eindshow krijgen we zo meteen hier bij podium 3. En dan hebben we dus nog Suburban Idiots. Want ik had het eerst verkeerd gespeld, zag ik. En dat is eigenlijk een beetje de hoofdact van vanavond, hè?
1: Ja, klopt.
0: Heb je ook wat informatie over deze band?
1: Dat heb ik, zeker. Dan moet ik eventjes mijn... ik heb natuurlijk niet alles uit mijn hoofd.
0: Terwijl hier langzaamaan de muggen ook binnenkomen. Voor de mensen thuis, dat is heerlijk om te weten. Dat u ze thuis niet heeft en wij hier wel in de studio.
1: Ja, ze zijn hier op en top aanwezig. Meer muggen dan mensen op het moment, volgens mij.
0: Oh, René houdt nu anti-insectenspray omhoog. Dus we gaan het zo eens even inspuiten. Want anders dan kunnen we morgen niet meer lopen. Maar vertel, Suburban Idiots.
1: Ja, de Suburban Idiots. Die brengen een explosieve ode eigenlijk aan de band Green Day. Ze willen dus geen kopie zijn, maar wel een enorm groot eerbetoon aan het grootste poppunkband ooit.
0: Ja.
1: Dit doen ze eigenlijk met de energie en de attitude die je ook echt wel in een punkshow mag vertonen.
0: Ja.
1: Ze bestaan uit 5 topmuzikanten die hun sporen ruimschoots verdienen hebben door te spelen op grote podia zoals in Ahoy, de Melkweg, Eurovision en eigenlijk nog veel meer.
0: Ja.
1: En... ja, dus eigenlijk is het een heel groot feest voor elke Green Day-fan. En voor iedereen die van ruige energie en schurrende gitaar houdt.
0: Ja, en ze hebben nog een paar verrassingen voor ons in petto, hebben we gehoord. Dus dat is alle reden om te blijven luisteren. Maar nu eerst gaan we richting... Nee, we gaan nu nog even niet richting... Ze zijn nu net klaar met hun nummer. We gaan zo meteen naar Chicks, want die lopen hier. Kijk, die komen hier aan. Wat een gezellige
1: timing.
0: Wat een goede timing. Zo van het...
1: Hero, dan mag je mijn microfoon even hebben.
0: Kijk, ja, het wordt even omgewisseld.
1: Hallo,
0: daar welkom
1: zijn we weer. Nou, gezellig.
0: Hey, jullie hebben hier net op Main Stage hebben jullie gestaan.
1: Helemaal leuk.
0: Het wordt steeds luxer hier natuurlijk.
1: Zeker.
0: Main Stage heb je inmiddels. Ja. Hoe was het?
1: Ja, dit was echt weer zo lekker. Wat een heerlijk publiek. Iedereen ging helemaal uit zijn tent, uit zijn panty. Nou, het dak ging eraf. Er was geen dak, maar die zat er ook nooit meer op blijven. Want het ging echt... ja, we hebben lekker gefeest. Die disco, die soul en die funk, die hebben jullie denk ik wel gehoord.
0: En jullie hadden Ray, hadden jullie speelden
1: ja,
0: jullie.
1: Ja, we hebben Ray inderdaad ook gedaan. Ook weer een nieuwe soul hit. We willen natuurlijk soul, funk en disco van vroeger. Maar zeker ook van nu erin. Dus we hebben Ray inderdaad gedaan.
0: Hey, en nog een vraagje. Want hoe krijg je het nou voor elkaar om een band te formeren met alleen maar meiden? Want jullie zijn een van de weinige bands in Nederland die dat kunnen. Hoe...
1: Ja, dit is een jaar geleden echt door Facebook een collega die mij vroeg van... joh, jij kan wel moppie zingen. Wil je auditie komen doen? We kenden elkaar allemaal niet. En vorig jaar waren we een jaar bij elkaar. Nu zijn we 2 jaar bij elkaar. En ik kan ook zeggen, we zijn een vriendengroep geworden.
0: Oh,
1: er is geen gezeur, er is geen gezaam. Hoor je nog wel eens bij bepaalde bands dat nog wel eens gebeurt. Hè? De een wil dit nummer, de ander dat. Maar bij ons, nee, wij zijn echt heel erg naar elkaar toe gegroeid. En staan er echt als we are family.
0: Ja.
1: Een chicksfamilie. Nou, het is gewoon heel leuk. Dus dat ging gelijk goed eigenlijk.
0: Het blijft voorlopig nog wel even de chicks band.
1: Ja, en daar komen dan ook nog 2 mini chicks. Of tenminste 1 weet wel zeker dat het een mini chicks wordt. De ander moeten we nog afwachten. Die zijn on the way. Want er
0: on
1: zijn er 2 zwanger bij ons
0: echt?
1: In de band. Ja, dat heb je in een vrouwenband.
0: Ja, dat gebeurt wel eens, ja.
1: Dus we zullen zeer binnenkort met 2 anderen erbij als invaller moeten gaan spelen. Maar dat, we gaan door. We gaan
0: maar
1: door.
0: Komen de buggies dan gewoon mee?
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: We hebben Rolling. We zingen van Tina Turner Proud Mary Rolling met de buggy.
0: Met
1: ja,
0: de buggy.
1: Dat kan gewoon. Dat gaan we gewoon doen, hè, voor ieder wat wil.
0: Maar wel helemaal in het roze, hè, die buggy dan.
1: Ja, wie weet staan we wel een keer op een feest van Prenatal. Je weet het niet, hè. Ja, misschien is dat helemaal ons nieuwe ding.
0: Ja. En ik hoor hier, de regie die zegt tegen mij, was er vorig jaar niet eentje ook nog bij jullie zwanger?
1: Tot? Nee.
0: Halve informatie.
1: Nee,
0: maakt niet uit.
1: Nee. Dat was allemaal dit jaar. Dus,
0: Oh,
1: we lekker een babyboom bij ons in de band.
0: En zijn er al namen besproken? Moeten we dat nu even doen? Kunnen we dat regelen nu?
1: ik weet wel dat er één al een idee heeft.
0: Ja.
1: Maar ja, weet je, dat zijn, het is niet mijn baby, dus ik hou me er lekker buiten.
0: Nee, meestal mag het nog niet naar buiten, weet je wat de naam is. Dus,
1: maar ik weet wel dat er wat ideeën zijn, maar ja, dat is
0: natuurlijk. Zit het woord chicks erin of nog niet?
1: Ja, ik verwacht van wel. Ik bedoel, minimaal. De minimaal de tweede naam. ja, ik vind het raar als het niet de eerste is, maar goed. Ja, ik zou het wel hopen inderdaad. Maar ja, goed, daar moeten we nog maar even op afwachten.
0: We wachten het rustig af. Hey, en kunnen we jullie nog ergens in het land zien optreden de komende
1: Zeker,
0: tijd?
1: Zeker, ja, er zijn inderdaad alweer wat nieuwe optredens bevestigd. Maar ik heb de agenda nu niet helemaal in mijn hoofd paraat. Maar zeker gaan wij weer, we gaan gewoon lekker door.
0: Ja.
1: We gaan weer lekker door, we gaan oefenen. We hebben lekker een nieuwe set en we gaan gewoon lekker knallen.
0: Gewoon knallen. En we zien jullie sowieso volgend jaar hier weer bij.
1: Ja, dat hoop ik wel. Ja, wij willen dat heel graag. Lijkt ons superleuk.
0: Ja, ja, ja. En vorig jaar stonden jullie in de overkant podium.
1: Ja, dat klopt.
0: En nu deze kant van het podium. Welke kant van het podium is leuker?
1: Ja, dat moet ik toch wel eerlijk toegeven. Dan is deze kant toch wel leuker.
0: Ja, dat komt omdat wij hier staan.
1: Dat, tuurlijk. Ik hoef niet zo helemaal om te lopen om bij jullie te komen. Ik kan gewoon nu lekker gelijk van het podium over met jullie babbelen.
0: Ja.
1: Heerlijk.
0: Stuk makkelijker. Ja, joh. Inderdaad. Helemaal goed. Nou, dank jullie wel dat jullie waren. En heel graag tot volgend jaar. Gaan wij terug.

0: Nog steeds ja, live hier bij Jolpop 2026, waar het langzaamaan donker begint te worden, dames en heren. Het licht van de dag gaat langzaamaan weg. Waarbij wij langzaamaan ook de lichten gaan zien die hier neergezet zijn door de organisatie. En dat zijn er dit jaar nogal wat. Overal langs de kant zien we de bomen langzaamaan uitgelicht worden. En hartstikke gezellig zien we zometeen ook een lichtshow. Dus ja, dat kunnen we op de radio een beetje moeilijk vertalen, denk ik, hè Megan?
1: Ja, nee, ik zat te denken, hoe kan ik dat doen? Maar nee, dat gaat echt niet.
0: Geel, groen, rood, blauw, weet je wel zoiets?
1: Gewoon, maar dan wel heel snel. Ik moet een beetje op die EDM-tempo. Geel, groen, blauw.
0: Ik wens je heel veel succes. Je kan nog hier naar het Jolpark toekomen. Je kan ook gewoon lekker blijven luisteren, want tot 12 uur zijn we bij jullie. En dit is Retro Oasis.

Dank u. Mogen de vloermonitors hier allemaal even uit, graag. Alles uit. Wij horen de snare hier gigantisch resoneren. Alle vloermonitoren mogen uit. Dank je.

Bij het volgende nummer verwacht ik een klein beetje participatie. Dus als je het refreintje kent, doe gezellig mee.

0: Yes, hallo allemaal. We zijn hier nog steeds aan het luisteren naar Retro Oasis. Ondertussen is Matthijs eventjes snel naar de eindshow gerend om het vast te leggen. En ja, we kunnen nog ongeveer wel 20 minuutjes naar Retro Oasis luisteren. Dus die gaan nu geloof ik weer naar hun volgende nummer. En daar gaan we nog gewoon hier even lekker naar luisteren. Als het goed is. Ja, het begon wel, maar het stopt weer ineens.
1: Volgende.
0: Ja. Oh, volgende, ja, ja. Komt eraan. Nou, daar gaat hij dan.

0: Welkom. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. De hele dag dichtbij.
1: Radio Lelystad. Wij zijn toegekomen aan het laatste nummer, want de volgende band staat alweer opgesteld. En we hebben een heel strak schema. Wij waren een Retro Oasis. Jullie waren een weer een gezellig publiek. En we wensen jullie nog een hele prettige voortzetting. En we komen straks gezellig een biertje doen bij de volgende band. Dank jullie wel, Lelystad. Retro Oasis. Dit is Champagne Supernova.

0: Live bij Jolpop 2026. Daar zijn we nog steeds. En nou, Megan, ik was net even naar het EDM-podium gelopen. Dat is de eindshow. Er zijn heel veel lichtjes nu.
1: Ja, ik zie het door de bomen heen. Het ziet er wel heel gezellig uit.
0: Het is de hele tijd doe. Maar wel heel veel lichtjes. Het ziet er hartstikke leuk uit. Ik heb nog even gecheckt. Er zit geen vuurwerk in.
1: Oh.
0: Want het mag niet. Het is te droog.
1: Oh.
0: Dus ja, geen vuurwerk dit jaar. Dat maakt
1: het
0: ook niet uit.
1: Heb ik het toch niet verklapt?
0: Nee, je hebt het toch niet verklapt, want dat kon helemaal niet doorgaan in verband met de droogte, inderdaad. Maar goed, we zijn nog niet helemaal klaar, hè, bij Jolpop. Wat hebben we nog?
1: Suburban Idiots, die zijn nu op het podium.
0: Die gaan nu lekker op dit podium. Daar zit die Mike bij, die we er straks gezien hebben.
1: Ja, van de... Welke was het ook alweer? Daar ben ik de naam kwijt.
0: Ska.
1: Wel,
0: de
1: ja, prima wel,
0: ska.
1: Ja, geen ska, gewoon prima. Was gewoon prima.
0: Prima.
1: Ja, gewoon prima.
0: Dus ja, de Marco Prima bent. Dus inderdaad, we zagen net de geheime act, die kwam hier net aan.
1: Ja.
0: Die kennen we ook, dus die gaan we straks ook nog even bijhalen. Dat lijkt me hartstikke leuk.
1: Ja, absoluut.
0: Maar ik denk dat het eerst even leuk is om naar het podium te gaan, want daar hebben we op dit moment de Suburban Idiots.

0: The Suburban Idiots hier live bij Radio Lelystad bij Jolpop 2026. En dames en heren, we moeten ook af en toe even naar het nieuws. Oh, we moeten af en toe even niet naar het nieuws. We blijven tot de klok van 12 uur bij jullie, jongens. Maar we gaan wel zo meteen naar het nieuws, toch?
1: Ja, we gaan zeker naar het nieuws. Ja? Alleen, wat hij bedoelde, is dat hij nog even wat technische zaken moet regelen. Voordat we het nieuws kunnen starten. Maar het is goed dat je dat zegt, hè? Suburban Idiots.
2: Dus er is speciaal voor het altijd prijzende Lelystad. Welcome to Paradise.
1: Vanavond met een speciale gast.
0: Met een speciale gast. Twee zelfs.
1: En die hebben wij al gezien. En die kennen wij goed. En dat is leuk, want... zullen we wat verklappen? Of gaan we nog niks verklappen?
0: Nee, gewoon lekker blijven luisteren.
1: Gewoon lekker blijven luisteren.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de 2e set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de 3e set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
0: Ja, het blijft voorlopig nog lang warm, Marcel.
1: Behoorlijk warm, ja.
0: De komende
1: maar niet alleen de temperatuur, hè. Ik bedoel, moet je eens luisteren wat op het podium gebeurt. Daar krijg je toch gewoon warm van, hè. Zodat er gaat... we gaan naar Suburban Idiots, live on stage. Tot, ongeveer 11:45. En wat dan volgt, dat gaan wij nog niet verklappen.

We hebben vandaag een hele bijzondere show. We hebben deze show speciaal voor Jompop in elkaar gezet vandaag. We spelen namelijk eenmalig niet alleen maar Green Day. We staan achter een paar mensen te wachten. En het kan alleen maar feest worden.

Zijn we nog wakker? Ja? Nou, dan kennen jullie de volgende vast ook wel. Wie kent haar girlfriend? Ja? Mogen jullie allemaal lekker meedoen? Daar heb ik een heel leuk idee voor. Gaan we even met z'n allen oefenen. Als ik namelijk zeg...

Zo, dat hebben jullie goed meegezongen. Jeetje, wat een energie. Nou, dan het laatste nummer gaat ook behoorlijk wat energie geven. Want Skaterboy, here we come. Yeah.

0: Zijn we nog steeds live bij Jolpop 2026. Ja, waar zojuist een van de twee verrassingen op het podium stond. Jasmine, zo kennen we haar ook. En zij mocht meedoen met de Suburban Idiots. Nou spreek je het goed uit, toch Marcel?
1: Dat spreek je heel goed uit. En Jasmine, bekende naam.
0: Ja, zeker. Ja, die heeft heel wat liedjes zelf gemaakt. En al met enige regelmaat ook bij Radio Leefstad geweest. Om te pluggen en te komen zingen bij ons zelfs een keer live. En, dus dat is ook al een keer gebeurd.
1: En ze is een keer Flevoschijf geweest.
0: Ze is ook een keer Flevoschijf geweest. Nou, dan heb je toch al best wel wat meegemaakt in je jonge carrière.
1: Zeker. Want zo oud is ze nog niet. Ik geloof ergens in de 20. Oh, komt ze aan. Zullen we er meteen even... Moet ze op adem komen?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Een beetje staan zingen op het podium.
0: Ja, maar die Suburban Idiots die zingen gewoon nog even lekker door. En die krijgen nog een gastartiest zometeen. Maar Jasmine die komt nu van het podium overal.
1: Ja, maar ze dook de tent in. Nee, ze dook de tent in. Dus
0: gelijk even hallo zeggen.
1: Ja.
0: Hoort er ook allemaal bij. Maar gelukkig zingen die gasten nog eventjes door. En kunnen we gewoon nog even terug naar het podium.

0: momentje erin te gooien. Oké, jullie gaan blij zijn met het volgende nieuws.
1: Maar ook een beetje verdrietig.
0: Het is wel een beetje sad. Een van mijn beste vrienden zou meekomen doen met een paar liedjes van de Beatles. Dat vind ik heel gaaf. Maar hij heeft zo'n erge oorontsteking dat hij 2 soorten antibiotica nodig heeft. Dus muziek maken, even niet. Om het een beetje goed te maken, PJ, de organisator, die kwam naar mij toe en die zei... Ja, kunnen jullie niet Blink toevoegen? Nou ja, is goed joh.

Oké. Eén heel degelijk, lief liedje ertussendoor. Eentje om even netjes te blijven.

0: Jolpop 2026 en je luistert naar het staartje, de finale, het eindstuk wat we hier bij Radio Leefstad live uitzenden. Megan, ben je nog wakker?
1: Ja, enigszins.
0: Wat vind je van deze muziek? Ken je dit?
1: Nou, ja, kijk, ze hebben nu wel wat meer bekendere voor
0: dit
1: mij.
0: Dit zijn de bekendere, hè?
1: Levine, dat soort dingen. Ja. Dus ja, zeker.
0: Dit is leuk, hè?
1: Ik hou er wel van.
0: Ja, het eindstuk hier van Jolpop 2026. En ja, we mogen nog een knappe 25 minuten door, zie ik. En dan zijn we er en dan is het weer voorbij, dit feestje. Maar het is nog niet voorbij, hè? Dus blijf vooral nog even luisteren. En misschien ken je deze nog wel.

0: Hebben jullie even genoeg gehad van Green Day? Maar misschien is dit ook wel leuk.
1: Green Day genoeg gehad. Jongens, jullie heten toch iets met Suburban Idiots. Green Day Recover of coverband. Tot aan middernacht is dit nog steeds Radio Lelystad. De 90.3 live at Jolpop 2026. Met als slotact de Suburban Idiots.

energie nodig. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we allemaal omlaag. Iedereen gaat op zijn hurken. En jullie weten.

0: Dit is ons laatste liedje.
1: Tenzij.
2: Wellicht. Eventueel.

0: Job op 2026, dames en heren.
1: Instructie.
0: Ja, en nu krijgen ze de instructie. Komt er nog één of komt er niet meer één, Marcel? Wat denk jij?
2: Nou, je weet het hier nooit.
0: Nee.
1: Maar we gaan kunnen er nog eentje.
2: Ja, oh, kijk. Komt er nog eentje.
0: Nou, Green Day. We kunnen er nog precies eentje inpakken.
2: Green Day coverband, Suburban Idiots, hier live op het stadion.
1: Waar jullie dat heel goed op
2: gaan. Welke gaan ze doen? Welke zullen ze doen?
3: Geen idee.
0: Nou, dan komt hij dan.
2: We gaan nog even luisteren en ik word er hier heel blij van.

0: Ja, Joop, op 2026, dat was de finale, dames en heren. Dit was het sluitstuk. Althans, Megan, ik denk dat dit het was, toch?
1: Ja, ik vond het in ieder geval wel een fantastisch einde.
0: Ja, het was in ieder geval een knalfeest hier aan de andere kant. Met zo'n echte, dat heet een moshpit, zeg maar.
1: Ja, dus ik zag hem. Ik was vanaf de andere kant even kijken. En je ziet iedereen in het midden echt helemaal losgaan.
0: Ja. Fantastisch. Een heel mooi einde van dit uit de hand gelopen barbecue-buurtfeestje. Waar het ooit begon was 25 edities geleden. En nu geëindigd in een enorm groot feest. Daarmee is onze show eigenlijk ook een beetje ten einde, Megan.
1: Ja.
0: Dit is het dan weer voor vandaag.
1: We zijn klaar ook nu.
0: Vanaf deze kant wil ik natuurlijk iedereen die eraan meegeholpen heeft bedanken voor zijn of haar bijdrage, in welke vorm dan ook. En wat ook heel erg belangrijk is om te bedanken, is jullie thuis dat je geluisterd hebt, de hele avond misschien de radio aangehad. Om wat voor reden dan ook kon je hier niet bij zijn. En wij hebben jullie toch een klein beetje in de gelegenheid gesteld om er gezellig bij te zijn. Toch?
1: Absoluut.
0: Ja, we kijken nu alvast uit naar de volgende editie. Dat is over een jaartje, dus we hebben nog eventjes. En tot die tijd genieten we van vele andere feesten hier in Lelystad, die er nog allemaal zijn. En ik zou gewoon zeggen, luister gewoon naar de andere programma's hier bij Radio Lelystad, die er gedurende de zomerperiode gewoon wel zijn. En dan gaan we jullie nu feestelijk bedanken voor jullie luisteren. En wensen we jullie eigenlijk, een hele fijne nacht.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse Journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. De vrouw kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. En ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. Tennisser Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. De Noorse Schjelderup maakte het eerste doelpunt in de eerste helft. Kort voor rust maakte Bellingham de gelijkmaker voor Engeland. In de tweede helft werd niet gescoord. In de verlenging werd het winnende doelpunt ook gemaakt door Bellingham. In de halve finale treft Engeland de tegenstanders van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint straks om 3:00. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar lang doorgegeven aan verschillende generaties in de familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.